0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De inwonerspartij maakt zich zorgen over de veiligheid van thuisbatterijen. De brandweer en technici waarschuwen landelijk al enige tijd voor brandgevaar door ondeskundige plaatsing. De partij wil van het college weten of het mogelijk is de brandweer met informatie te verschaffen over de plaatsing van installaties in Lelystadse gebouwen, ook woonhuizen. Gebleken is dat de brandweer bij kleinere bouw- en verbouwprojecten niet altijd meer wordt geïnformeerd of betrokken, aldus de fractie. Hierdoor kan onduidelijk zijn of in een woning of gebouw een thuisbatterij is geplaatst. Gezien de specifieke risico's die energieopslagsystemen met zich mee kunnen brengen voor incidentenbestrijding, roept dit vragen op over de veiligheid van bewoners, hulpverleners en de omgeving. Het is het bestuur van kinderboerderij De Knotwilg in het Bultpark alsnog gelukt voldoende nieuwe vrijwilligers te werven om waarschijnlijk in het najaar weer open te kunnen. De organisatie was begin deze zomer niet meer rond te krijgen. De dieren zijn er inmiddels ook niet meer. Die verblijven op de kinderboerderij in het Stadspark. De stichting die de kinderboerderij runt deed een dringende oproep aan Lelystedelingen om te komen helpen. En dat leverde 5 aanmeldingen op. Het gaat onder meer om het verzorgen van de dieren, het schoonhouden van de verblijven en het begeleiden van bezoekers en activiteiten. Aanmelden kan nog steeds, onder meer via onze site. Ervaring is niet nodig. De bibliotheek houdt het komend half jaar een aantal zaterdagen met bordspellen. De eerste vandaag over een week. Je kunt tussen 11 en 4 zo binnenlopen. Dat kan met medespelers, maar ook alleen, om met andere bezoekers te spelen. Er staan verschillende spellen klaar. Het gaat om klassiekers zoals Monopoly en Stratego, maar ook de meer strategische spellen zoals Eldorado en Scotland Yard. De bibliotheek geeft zo nodig een korte speluitleg.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Vanmiddag ontstaan enkele stapelwolken. Met een middagtemperatuur van 24 of 25 graden en een zwakke westelijke wind is het heerlijk. Vanavond en vannacht vrij rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 14. Ook morgen is het zonovergoten, wel met hoge sluierbewolking. Door een zwakke tot matige oostelijke wind wordt het een paar graden warmer. Na het weekend gaat de temperatuur tijdelijk omhoog naar de tropische waarde van 30 graden. Daarbij is het maandag droog en vrij zonnig. Daarna wordt het licht onbestendig met soms een bui en ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
8: Ja hoor, we zitten er weer helemaal klaar voor in deze nieuwe maand, 2 augustus. We zijn een hele maand weg geweest, dus het wordt weer eventjes wennen. Achter de knop Egbert Kingma. En naast mij Sjoe Wolthuis, ik ben Joke Wolthuis. We hebben weer leuke muziek voor je uitgezocht. En we hebben een inbelgast, Yvonne Winter. En in het tweede uur komt onze vroegere weerman Robert de Vries. Dus het wordt weer een hele leuke, volle uitzending. Zoals gewoonlijk beginnen we altijd met een dubbeldraai. En dit keer heb ik uitgezocht Brian Hyland. En hij begint met Sealed with a Kiss.

0: Ja, leuk hè, Brian Hyland met Itsy Pitsy Teeny Weeny. Ik dacht, nou, die kan wel, want het is zulk mooi weer. En kun je lekker in je bikini ronddwarrelen op het strand, toch? En daarvoor Sealed with a Kiss. Jules.
1: Joke, we zijn er weer. Het is toch niet te geloven?
0: Ja, die maand is omgevlogen.
1: Na een maand helemaal niet.
0: Nee.
1: Nou, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die heel blij zijn dat je terug bent.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Weet je nog die reactie? Begin van de maand?
0: Ja, van een mevrouw die had hoe heet ze ook weer, Jordi Bouw gebeld. Of zo. Dat, ja, daar doelde jij op.
1: Ja, het was Omroep Flevoland.
0: Dat was bij Omroep Flevoland.
1: Jij had een verzoekje ingediend.
0: Ik had een verzoekje ingediend. Die had Jordi Bouw heel lief gedraaid voor mij. En toen belde er een mevrouw op naar de studio. En die zei, nou, ik mis Joke zo erg. En ze vindt het programma zo ontzettend leuk. Dus dat zei Jordi hier op de radio. En dat vond ik wel heel erg leuk om te horen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat je hier niet voor Jan met de korte achternaam zit, hè, Egbert?
2: Ja.
0: Zo is het, hè?
2: Zo is het.
1: Ja, en meer reacties. Maar dat is alleen maar leuk om te horen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, we beginnen altijd met het momentje van de week. Maar omdat we een maand niet geweest zijn, ja, de moeilijke opgave. Wat
0: ja, er waren
1: momentje
0: vele leuke momenten.
1: De maand.
0: Nou, we zijn op vakantie geweest naar Texel, ik wou ter Schelling zeggen. En dat vond ik super fijn. En elke dag op Facebook is er een boer. En die heet Jan Willem Bakker. En die vertelt van alles over zijn bedrijf. Over de schapen, over het maken van kaas, over het maken van ijs. En ja, hij heeft een winkeltje en daar kun je dan 3 keer per week is het open. En daar kun je dan kaas halen. En nou, wij zijn daar geweest en het was super leuk om hem te ontmoeten. Het is een hele opgewekte, positieve man. En ja, hij heeft het ook niet erg makkelijk met zijn schapenbedrijf. Maar hij maakt er toch het beste van. En als je dan ziet hoe goed hij voor zijn schapen is, dan denk ik, goh, wat geweldig. En ook de omgeving waar die schapen staan. En de verzorging. Nou, ik neem een petje af voor deze man.
1: Ja.
0: Je wordt heel blij als je hem in de ochtend hoort. Zoveel positiviteit straalt hij uit.
1: Fantastisch.
0: Op dat mooie eiland Texel.
1: Zeker.
0: En dan denk ik, zet me daar maar neer. Ja, toch?
1: Ja, heel goed. Maar luisteraars die denken, hè, wat is dat? Kan ik die man horen of zien? Ja, ga eens googlen naar schapenboerderij De Waddel.
0: Ja, zo heet het.
1: Texel, De Waddel, dus W-A-D-D-E-L. Schapenboerderij De Waddel op Texel.
0: Ja.
1: Want dat is het. Geweldig.
0: Zeker, hartstikke leuk. En een aanrader, als je een dagje denkt, wat zal ik gaan doen? Dan neem je de boot naar Texel en dan ga je hem opzoeken. Naar de Waddel, ja toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. We gaan door met Michelle Kroon.

want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuurtenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet.

niet meer zing. Als ik straks nu toch nog met een ander trouw en dan deftig onder

0: Max van Praag was dit. Mijn eerste meisje van de zangvereniging. Was altijd iemand toch een mooie stem, hè? En daarvoor luisteren we naar Michel Legrand met Windmills of Your Mind. Sjoe.
1: Ja, Joke, even berichtjes. En ik doe maar twee bij elkaar. Want we hebben natuurlijk jullie heel veel gemist. Mm-hmm. Daar komen we niet op terug. Maar in augustus en september is er in Lelystad heel veel te doen. Maar ik beperk me even tot vandaag. Want vandaag is nog steeds gaande de buurtcamping in het Woldpark. En volgende week niet te missen de buurtcamping in de Jol. Dus met mooi weer en mensen denken van, goh, kamperen in de Jol. Dat kun je nog opgeven en ga gewoon naar de site buurtcamping de Jol. Dan volgt alles vanzelf. Maar wat veel spannender is voor vele mensen, Joke, en daar volgens mij hoor je dat toch ook bij, want je bent een groot liefhebber van Studio 100.
0: Nou,
1: en alle figuren. Ja, toch? Nou, en ja, ja. In Bataviastad is al een aantal weken gaande een meet and greet met allerlei bekende figuren. Nou, je hebt gemist Samson en Marie. Dat is allemaal geweest. Boomba, Kabouter Plop is allemaal geweest. Maar vanmiddag, vanaf 1 uur, verwacht ik jou op de voorste rij bij een optreden van K3.
0: Ja, ja. Nou, als het nou de begin K3 was geweest, hè? De originele. In mijn optiek, dan misschien wel, maar nee joh, het is ook poepiedruk, denk ik.
1: Ja, nou, de Bataviastad waarschuwt ook ervoor. Maar luisteraars die denken, nou, na deze uitzending ga ik naar K3. Spoelt je dan op de fiets naar Bataviastad. Mm. En om 1 uur begint dat optreden van, ja, wel kort hoor, een half uur. K3. Niet de originele, maar...
0: Nou ja, wel de originele, maar ja, de opvolgers.
1: De opvolgers, hè.
0: Ja.

Ja, Lazy Day van de Spinky and Our Gang. En daarvoor Do an Eddie met Because They're Young. Nou, dat zijn we wel hoor. Er gebeurt sowieso en wij zijn het in ons hart nog. Hè? We lopen tegen het lokale nieuws aan van 10:30 alweer. En we gaan het samen doen met Brigitte Bardot. En zij heeft het over Moi, je joue. En

het nieuws praat ik eventjes met Yvonne de Winter. Oké, tot zo direct.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Batavia Werf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 5.

0: Vulcano met een beetje van dit. En wat is dat toch een leuk, vrolijk nummer. Goed, aan de telefoon Yvonne Winter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, joh. Wat leuk dat je even aan de telefoon wil komen op dit vroege tijdstip toch wel. We gaan even terugblikken over vorige week. De Batavia, hoe heet het nou ook weer? Boulevard,
1: Boulevard Festival.
0: Ja. Hoe is het allemaal gegaan, Yvonne?
1: Ja, echt supergoed.
0: Ja?
1: Echt, we hebben het allemaal heel goed gevoel en overgehouden. Standhouders waren ontzettend blij. Die hebben goed verkocht. Er was ontzettend lekker eten. Het was heel gezellig. We hadden mooi weer.
0: Ook dat, ja.
1: Alleen zondag een beetje regen, maar goed. Ondanks dat was het nog hartstikke druk. We hebben leuke artiesten hadden we laten optreden. Leuke bands. Het was echt, al met al gewoon echt heel geslaagd weekend. De terrassen zaten vol aan de boulevard. Dus wat wil je nog meer?
0: Ja, meer wil je niet. Nee, je had prachtig weer. Alleen zondag was het een beetje minder, maar goed. Fijn dat het zo goed bevallen is, joh. En wat is nou het verschil tussen de hippiemarkt en dit? De plek alleen of de invulling?
1: Ja, de plek sowieso. En de invulling inderdaad. En met een hippiemarkt ben je beperkt met muziek. En met standhouders. Dan ben je toch een beetje gerelateerd aan de hippiestijl, zeg maar. En nu kun je wat breder. Weet je, dan kun je ook andere standhouders neerzetten. Andere muziek neerzetten. Mm. Ja, en dan trek je ook een ander publiek aan. Een wat breder publiek. Mm.
0: Dus dat is voor herhaling vatbaar voor volgend jaar?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En dan nog groter natuurlijk.
0: Wil je het nog groter gaan doen, meid?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat daar de potentie voor is.
0: Okay. En wat wil je dan uitbreiden?
1: Meer standhouders. Natuurlijk, de ring daaronder kunnen we ook nog allemaal tent kwijt, hè?
0: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dus je gaat weer aan de slag in het najaar? Of?
1: Ik ga weer aan de slag. vanaf oktober, november.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Ongeveer, dan kunnen de mensen zich weer aanmelden via de website. Ja. En dan, gaan we er nog groter feestje van maken.
0: Ja. En waren er nog verbeterpunten dat je denkt, dat moet ik anders doen volgend jaar? Of niet?
1: Ja, dat is altijd. Mm. We gaan altijd evalueren naderhand om te kijken met elke partij nog even van, wat zouden jullie anders willen? Ik luister ook altijd heel erg graag naar anderen om te horen wat zij ervan vinden. Dus ik ga met alle partijen evalueren en dan kijken we waar we uitkomen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar goed, het is dus voor herhaling vatbaar. Het is je super bevallen.
1: Zeker.
0: Ja, wij waren er helaas niet, want wij waren het hele weekend weg. Dus anders was
1: Facebook kun je alles nog even bekijken. We hebben een hele leuke aftermovie filmpje gemaakt. Okay.
0: En waar moet ik dan naartoe op Facebook?
1: Batavia Boulevard Festival.
0: Oh, okay. Goed.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik dat zeker doen. Yvonne, wilde je nog iets kwijt? Je denkt, dat wil ik nog even zeggen.
1: Nou, ik wil eigenlijk iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan het hele festival. Wie dat dan ook is, de bedrijven, alle ondernemers natuurlijk en alle vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: Misschien is dat. Ja.
0: Okay. Nou, mooi. Nou ja, volgend jaar beleven en welzijn, dan hoop ik je weer te spreken. Dat je dan even in de studio komt. Dat zou leuk zijn.
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Dank jullie wel, hè.
0: Oké, Yvonne. Fijne zondag nog. Dank je.
1: Ja, jullie ook.
0: Dag.
1: Doeg.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.

0: Shanties met Pipeline. Goed, Jules.
1: Joke, je begrijpt altijd hè, dat met berichtjes ik jou overal naartoe wil sturen.
0: Ja,
1: nou, ik heb
0: op,
1: je net
0: gestuurd.
1: Ja. Als je dat wil naar, naar K3, maar dat doe je niet, ook veel te druk. Nou. Dus zoek dan maar de rust op. Nou,
0: zeker.
1: En dat is met dit weer, ga dan maar gewoon naar het natuurpark.
0: Zo is het.
1: Luisteraars, er is van alles te doen. En dat is natuurlijk deze maand gewoon de boottocht.
0: Mm-hmm.
1: En een rondrit door Batavia met een busje. Geweldig om mee te maken. Dus dat is er nog. Deze maand, we hebben het over augustus nog.
0: Ja, ja.
1: Maar ook natuurlijk even kijken en wandelen vanwege de kunstroute.
0: Ja, zeker de kunstroute.
1: De kunstroute. 12 kunstenaars hebben daar weer van alles bedacht. Onder het thema Alles van Waarde. Daar hebben we met een van de 12 kunstenaars, André Broens, hebben een paar weken geleden een gesprek over gehad.
0: Ja.
1: Nou, alles is daar kant en klaar. Is allemaal te bezichtigen tot 1 november aanstaande. Het wijst zich allemaal vanzelf als je het natuurpark binnenloopt. En ja, volg die route. En dan zie je wat voor mooie dingen kunstenaars kunnen maken. En dat allemaal ondersteund met een gedicht van Hein Walter.
0: Zeker. Ja. Ja, dat vertelde hij ook, hè?
1: Ja, doet hij altijd.
0: André, ja, precies. Goed, we gaan naar muziek. Dee Martin.

0: Marlene Dietrich was dit met Lily Marleen. En daarvoor Dean Martin met Return to Me. Gilles, hebben we nog tijd voor een klein berichtje?
1: Ja, een heel klein berichtje. Ja, nou, waar vele ledenstedelingen blij mee zijn, en ik ook, dat is dat de Reedshop in de Kroonpassage een doorstart krijgt.
0: Ja.
1: En dat wordt al een tijdje aangekondigd, maar als je er langs loopt, mensen zijn druk bezig met het inrichten. Het is bijna klaar, zo te zien. Mm-hmm. En dat zijn twee vrienden, Martin Gijzermeijter. Gijzermeijter heet hij. Ja. Hij is ook dichter, dacht ik, hè?
0: Ja.
1: En Cornelis van Putten. Die hebben het overgenomen, dat zijn de nieuwe eigenaren. En die gaan de Reedshop overnemen en die starten 1 oktober. En dan gaan ze heel veel rugbaarheid aan geven. Nou, ja, wachten we af. Mm-hmm. En misschien tegen die tijd dat we zo een keer een telefoon kunnen krijgen.
0: Dat gaan we zeker proberen.
1: Waardevolle terugkomst in...
0: Gelukkig maar.
1: Voor ja, alle boekliefhebbers, hè?
0: Ja.
1: En kaartliefhebbers niet
0: ook
1: vergeten.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Oké, we gaan nu luisteren naar Nino Tempo en April Stevens met Deep Purple.

Nino Tempo dus en April Stevens met Deep Purple. En we lopen tegen het nieuws aan van 11 uur. Maar dat gaan we samen doen eventjes met de Beach Boys. En zij hebben het over Breakaway. En ja, daarna gaan we praten met Robert de Vries. Mensen die televisie kijken, die hebben hem al lang gezien, denk ik. Oké, tot zo.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM. Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft twee mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
4: Ja hoor, en dat klopt helemaal. We zitten hier tot 12 uur. En we hebben het enorm naar ons zin, want Robert de Vries is aangeschoven. Goedemorgen, Robert.
5: Goedemorgen.
4: Superleuk dat je tijd hebt gevonden om naar onze lokale zender te komen. En in dit programma.
5: Ja, nee, top. Hartstikke leuk.
4: Top, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Hè?
5: Ja, dat is gewoon heel vertrouwd weer.
4: Precies, daarom. Oké, we gaan zo direct verder praten. Maar we gaan heel eventjes naar een stukje muziek luisteren. Dus ik zou zeggen, tot zo.

zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en...

0: Reconnect was dit met It's Impossible. En daarvoor Formula Tjenko met Eva Maria. Wat vind je ervan, Egbert?
1: Mooi.
0: Ja, hè? Ja, dankjewel, hè? Dankjewel, hè? Oké, okay, Robert. Ik had je al aangekondigd. Super leuk dat je er bent. Je bent oud-omroeper, weer omroeper geweest bij Omroep Flevoland, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, en hier, hè?
0: En hier ook.
2: Zeker.
0: Ja, we hoorden je elke zondag, hoor.
2: Ja.
0: En door de week weet ik eigenlijk niet. Maar elke zondag, als ik hier zat, dan kwam je door mijn luidspreker.
2: 7 dagen per week was het.
0: Zeven dagen per week. Ja. Maar je had nog meer weerstations, toch?
2: Ik heb zoveel lokale omroepen, streekomroepen, kranten en weet ik wat allemaal gedaan. Maar Radio Lelystad was toch wel al een van de langste waar ik dat heb gedaan. Dat heb ik even uit mijn hoofd gehad van 2010 tot met 2025. Dus dat was best wel. En dan elke dag, hè? Op vakantie had ik gewoon zo'n setje bij me gewoon. En dan sprak ik het al ergens in vanaf het buitenland alweer in. Ja, met internet is natuurlijk alles. Dat is ook handig, dan kan je dan waar je op de planeet bent, kan je het inspreken. Dus dat is geen probleem.
0: Nee, precies. Maar bij Omroep Flevoland, hoeveel jaar heb je daar gezeten?
2: Daar heb ik ook ruim 70 jaar nog gezeten, van 2008 tot 2025.
0: Ja.
2: Daar ging het natuurlijk wat minder makkelijk als je tv had vanaf afstand. Maar ja, dat heb natuurlijk ook heel wat dagen gedraaid, inderdaad.
0: Nou, zeker. Je was er vaak, hoor.
2: Ja,
0: maar ik vond het ook heel leuk om naar je te kijken, hoe je dat deed.
2: Nou ja, weet je, soms het weer kan soms een beetje wat saaier zijn. Hè? Je hebt dagen soms in november, dan is het hele dag grijs en bewolkt. En dan
0: weinig.
2: Moet je toch wat gezelligs van maken weer. Een beetje van niks iets leuks maken. En ja, je zit toch bij mensen aan de keukentafel, zeg ik altijd, elke dag. Dus jij wil er ook niet als een zak zout voor het feest staan. Dus moet je er toch nog weer wat leuks van maken.
0: Nou, dat deed je goed.
2: Ik heb mijn best gedaan al die jaren.
0: Nou, dat is zeker zo. Maar goed, hoe ben jij daar zo toe gekomen als klein jongetje? Hè? Had je toen al het idee van ik wil weerman worden of wat?
2: Ja, het grappige is, ik heb dat eigenlijk altijd al gewild. Ik weet niet hoe lang, zolang ik besef heb eigenlijk van 4, 5 jaar, wil ik dat worden. Maar ja, zie er maar eens tussen te komen, dat is ook niet makkelijk. En je hebt echt ook wel voor meteorologie, want dat heb ik niet officieel op papier, maar ik heb het wel aangeleerd. Maar voor een meteorologische opleiding moet je toch universitair doen in Wageningen. Nou, dat zat er bij mij niet in. Dus ik heb toch ook nog wel ondertussen wat andere dingen gedaan. Maar ik heb het altijd een beetje gezien als een soort tussenstation om te voorbereiden wat ik eigenlijk echt wilde. Uiteindelijk is het dan toch gelukt om in het weer verder te gaan. En dat is over een paar jaar al bijna 25 jaar lang. Dus dat is best wel weer een hele poos.
0: Ja, zeker. Zeker. En het interesseert je ook heel erg, hè? Of heb je ooit iets gehad van, als dit me niet lukt, wat ga ik dan doen?
2: Nou, ik denk soms wel eens, als het misgaat, nu denk ik, wat moet ik doen? Ik zeg, ik kan niks anders, want dat is alleen maar dit.
0: Ja.
2: Dus ja, ik wil daar ook niet over nadenken eigenlijk. Maar ik denk ook altijd, kijk, mijn hobby is mijn werk geworden en mijn werk is mijn hobby. Hè? Weet je? Dus wat er ook gebeurt, weer is er altijd. Het zal altijd mijn hobby blijven. En voor de rest, ja, we zien wel hoe het loopt.
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, wij missen je wel, hoor, bij Omroep Flevoland. Want wij zijn natuurlijk ook wel trouwe kijkers.
2: Ja.
0: En er is toch een soort gat gevallen.
2: Ja, maar ik zeg altijd, weet je, ik heb afscheid genomen van het werk, maar niet van de mensen, zoals hier bij Radio Lelystad.
0: Nee,
2: en dus dat blijven we gewoon doen.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Maar goed, je bent dus als klein jongetje, had je al interesse in het weer. En wie was je grote voorbeeld?
2: Nou, grappig, die vraag die wordt maar dan wel geregeld gesteld. Eigenlijk heb ik nooit echt een voorbeeld gehad. En ik vind eigenlijk ook voor heel veel mensen, je moet gewoon jezelf zijn en je eigen pad kiezen. Natuurlijk zag ik wel eens wat presentaties, dat wat ik wel interessant vond. Ik vond bijvoorbeeld Renier van den Berg met zijn passie, had ook over extreem weer. Ik vond altijd de presentaties van Helga van Leur altijd heel vlot en toegankelijk. Ja. Dus vind ik dan wel mooi. Maar uiteindelijk moet je toch jezelf blijven en niemand nadoen. En gewoon je eigen show een beetje aangeven.
0: Stijl ontwikkelen. Ja. Ja, want mensen hebben dat gauw door, hoor. Als het een gemaakt iets is.
2: Zeker, zeker.
0: Dat is
2: gewoon zo. En je moet het ook echt oprecht echt leuks vinden ook. Mm-hmm. Natuurlijk, weet je, het zijn best wel pittige tijden dat je moet opstaan. Mijn wekker gaat 's ochtends bijvoorbeeld om 4 uur, 4:30 in de auto. Nou ja, echt wel vroege diensten. Dus je moet het ook wel leuk vinden.
0: Ja.
2: Ook wel eens als ik om 4 uur de wekker zet en waar ben ik aan begonnen, weet je.
0: Ja.
2: Maar als je op een redactie komt en dan stap je op een soort trein weer met iedereen. En dan is het weer volop gezellig.
0: Ja, leuk. Ja, want je hebt dus bij Omroep Flevoland en nu zit je bij Talpa, hè?
2: Ja.
0: Was die overgang erg groot voor jou?
2: Nou, ik heb gelukkig daarvoor dat ik daar helemaal in vaste dienst ging bij Talpa, heb ik een aantal jaren kunnen freelancen. Dus zat ik deels freelance bij Talpa, deels freelance bij Omroep Flevoland. Dus ik heb uiteindelijk wel een zachte landing kunnen maken. En een beetje een paar jaar kunnen rondsnuffelen daar. Hoe de sfeer is, hoe de mensen zijn, hoe het allemaal gaat. En ja, tot op een gegeven moment, mei vorig jaar, toen ging een collega naar RTL. En toen vroegen ze mij of ik dat gat wilde opvullen. Ja. Daar moest ik wel even over nadenken.
1: Vond je dat spannend?
2: Nou, ik vond het best spannend. Want ik ben heel erg. Ik ben iemand die houdt niet van veranderingen. Ik ben heel erg van de veilige haven altijd. Ja, weet je? Ja. Als ik ergens goed zit, dan zit ik goed. Weet je? Mm-hmm. En ik heb dan 17 jaar hier bij Radio Lelystad en bij Omroep Flevoland dat weer gedaan. En ik wist wat ik had, weet je. En wat voor stabiele factor ik had. Dus ik ging dat daar wel aan loslaten, weet je.
1: Ja.
2: Maar goed, je kwam ook op zo'n leeftijd. Ja, blijf ik dit tot mijn pensioen doen? Of ga ik toch nog een stap hoger en nog iets anders doen? Dus ik heb daar zeker wel slapeloze nachten over
1: dat
2: gehad.
1: Geloof
2: ja.
1: Ik.
2: Ja.
1: Ja, maar het is goed bevallen. Tot
2: nu toe gaat het helemaal goed, okay. Ja.
1: We gaan even naar muziek, Egbert.

0: De Corkies waren dit met Everybody's Got to Learn Sometimes. Nou, dat is wel zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hoe moet je wat leren, hè?
1: Zeker, maar je bent nooit te oud om te leren.
0: Nee, dat vind ik ook, hoor. Ook al ben je 80.
1: Ja.
0: Goed. Ja, je bent door Diane Woei ben je in onlangs een weergekkie genoemd. Ben je dat met haar eens?
1: Nou, dat klopt wel, hoor. Weet
0: ja,
1: je. Dat,
0: ja.
1: Maar grappig, hè? Elk beroep heeft wel zijn weergekkie. Of zijn gekkie, hè? Je hebt treinenspotters, vliegtuigspotters, ja, weet je. Nou ja, wij dan met het weer. Dat is ook eigenlijk een heel eigen wereldje. Hè? Er zijn hele weerfora's op internet met allemaal van die weergekkies. Ja, nee, dat gaat wel soms vrij ver, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja, en zijn er dan ook luisteraars, dan ben ik altijd benieuwd naar die jou de schuld geven, bijvoorbeeld van slecht weer of wat dan ook?
1: Elke dag.
0: Is dat zo?
1: Elke dag. En ik vond het vroeger, toen ik er pas mee begon, echt super moeilijk, weet je.
0: Ja, ja.
1: En, maar ook dat leer je wel als je ouder wordt, gaat steeds meer langs me heen, weet je. En ik maak er soms zelf ook wel gewoon een grap over. En natuurlijk, het is mijn schuld dat het regenachtige dag is.
0: Ja, ja,
1: maar ik denk dat het ook misschien iets Nederlands is, hè. En dat zie je ook op
0: dat
1: heel veel ook over andere onderwerpen. We moeten altijd een schuldige aanwijzen, weet je. Het maakt niet uit of diegene er wat aan kan doen. Maar het is net of er altijd iemand moet aangewezen worden van het is jouw schuld. Nee, maar weet je wat? Het verscherpt natuurlijk ook allemaal online, hè, al die opmerkingen. Hè. Ze gaan het ook tegenwoordig steeds persoonlijker op je gooien en dat soort dingen. Maar goed, weet je, zolang het op Facebook anoniempje 53 is die reageert. Ja, ik word daar niet heet of koud meer van. Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee, maar je hebt wel een hobby en dat is dat stormchasen, hè?
1: Ja.
0: Als ik dat goed uitspreek.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, weet je, ik heb natuurlijk altijd wel die voorliefde gehad voor extreem weer bij het weer in. Ik stond vroeger als kind op de camping altijd. We hadden toen in de jaren 90 had mijn vader zo'n transistorradio voor de wereldomroep. Maar ik wist, als jij die transistorradio op de AM-frequentie ging zetten, ja, dan kon je de elektriciteit van het onweer horen. Dat hoor je kraken op zender. Dat hoor, kan je dus ook nog steeds horen. En dat vond ik. En hoe harder dat kraakte op die AM-radio, hoe dichter bij het onweer was. Want je had natuurlijk helemaal geen internet of iets anders.
0: Nee,
1: dus ik stond daar met die transistorradio, met die antenne uitgeschoven voor aan de camping als 8-9-jarig jochie te luisteren.
0: Ja.
1: Hè, waar zat het? Dan was mijn vader weer boos, want die was dan weer die frequentie kwijt van de wereldomroep. Want het was natuurlijk altijd ontzettend zoeken toen die tijd waar dat zat natuurlijk, heet je. Dus ja, dat heb ik altijd wel gehad. En ik heb natuurlijk ook wel eens die series op Discovery gezien, van die stormchasers.
0: Mm.
1: Tot ik met een paar mensen in contact kwam die dat deden. Die vroegen of ik mee wilde. Ik dacht, nou ja, ik ga het een keertje doen. Maar inmiddels ben ik al 4 keer geweest naar Amerika.
0: En hoe vond je moeder dat?
1: Ja, mijn moeder vindt dat vreselijk.
0: Ja, dat
1: natuurlijk.
0: Dacht
1: het
0: ik
1: is
0: al.
1: Elke keer weer huilen als ik weer wegga. Ja, en ja. Waarom ik weer altijd weer dat gevaar weer moet opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: En dat vertrouwt ze mij wel. Maar ik zeg, je hebt altijd weer dat het door anderen weer komt, dat er iets misgaat. Ik zeg, ja, maar ik zeg, je kan ook over de ketelbrug rijden. Op een zebrapad kan er wat gebeuren. Hè? Dus,
0: klopt.
1: Dus die blijft het altijd wel heel erg spannend vinden. En het is natuurlijk ook niet zonder risico, maar we weten wel wat we doen. Hè? We zijn ook niet levensmoe natuurlijk. Dat, dus
0: nee,
1: we hebben
0: dat
1: wel
0: toch niet, hè?
1: Bepaalde veiligheid in acht. Maar goed, ja, het is soms best spannend.
0: Ja, hè? Ja. En wat trekt jou daar dan zo in aan?
1: Ja, dat is nog de goeie. Het is een beetje ook soms een beetje de adrenaline. Het is niet echt ramptoerisme. Het is meer gewoon van wat de natuur allemaal kan produceren eigenlijk. Kijk, en wij zijn daar dan eventjes gewoon om dat fenomeen mee te maken. Maar je hebt daar ook heel veel Amerikaanse stormchasers die doen daar onderzoek naar. En daardoor kunnen weer waarschuwingssystemen verbeteren. Soms is het maar met 5 of 10 seconden. Dat klinkt heel weinig, maar in zo'n situatie is dat voor mensen soms al levensreddend, weet je. Dus, en er staan ook heel veel apparatuur aan radar. Dopplerradars zijn grote vrachtwagens met een radar.

0: dat jaar en begin volgend jaar nog genoeg gebeuren.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd. Echt waar, hoor. Jules, had jij nog een vraag wat je aan Dodo wil stellen?
2: Nou ja, je hebt het over dat stormchasen. Dat is ongelooflijk. Ik zou niet durven, maar jij wel. Maar kun je aangeven in wat voor meest extreme situatie jij zat? Jij moet toch in de buurt zijn geweest van tornado's op 100 meter afstand, denk ik dan.
0: Nou, we hebben een goede groepsleider. Die zorgt ook een beetje voor onze veiligheid. Weet je, dat we toch wel. We moeten toch bij. En het hangt er ook een beetje vanaf hoe sterk die tornado is. We hebben afgelopen mei hebben wij een EF3 gestaan. En dan moet je voorstellen, de schaal loopt van 0 tot en met 5. Nou, een EF3 is ongeveer met windsnelheden 280 km per uur. Dat rondgaat. Ja. Nou, daar blijven we toch nog wel op zo'n 700, 800 meter van af. En het hangt er ook vanaf hoe snel de tornado zich beweegt. Want soms heb je buien die met een lage treksnelheid, dan kan je relatief dichtbij komen. Maar als die bui een tempo heeft, ja, dan moet je afstand houden. Want soms kan het zomaar dat hij een zwaai maakt naar rechts. En dan moet je snel weg kunnen. En we hebben ook allerlei escape routes. Oh. Iemand die voor de navigatie zorgt, waar we af kunnen om er weer van af te gaan. Als hij een rare move maakt ineens.
2: Dat heb je dus allemaal meegemaakt?
0: Dat hebben we allemaal meegemaakt. Ja. En op dirt roads gereden, dat onze hele auto onder de modder zat. We hebben een keer vastgezeten in een veld met ratenslangen, dat we de auto moesten uitduwen. Nou, kan je zo'n Amerikaanse auto is niet de meest lichte. Dus daar zijn we toen nog anderhalf uur bezig geweest om die auto ergens uit te duwen.
1: Want het is ook wel heel spannend.
0: Ja, ja, maar gelukkig zat er toen geen bui aan te komen. Oh. Goed, dat veld met ratenslangen was nog wel weer een ander verhaal. Dus daar moest je ook voor oppassen. En dat is natuurlijk zeker als je in het zuiden van Amerika bent, moet je echt opletten voor schorpioenen, slangen, vogelspinnen. Je kan niet zomaar de weg afrennen, in een weiland rennen. Want ja, al die beesten zitten daar. Dus dat moet je ook nog in de gaten houden.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat je het daarover hebt, joh.
0: Ja.
1: Ja, dan.
0: Want ik kan me voorstellen, heel veel mensen hebben dan enthousiasme, die stappen de auto, hup, die rennen dat veld in. Ja. Opletten, en zeker als je in Texas bent of New Mexico, daar heb je die beesten zitten. Als je wat hoger zit in Oklahoma of in Nebraska, daar is het probleem minder. Maar zeker in de zuidelijke staten is dat ook even een ding om rekening mee te houden.
1: Ja. Maar ga je dan altijd elk jaar naar dezelfde plek? Of verschilt dat?
0: Nou ja, het is natuurlijk de Midwest, hè. Dat is natuurlijk het hele middelste gedeelte van Amerika. Daar komen ze voor. Maar het is natuurlijk zo gigantisch, hè. Je moet je voorstellen, loop van de kop van Denemarken tot Gibraltar en van Ierland tot aan Tsjechië.
1: Ja.
0: En dus ja, we zitten soort van wel op dezelfde plek. Maar ik heb elke keer nog wel weer nieuwe dingen gezien de afgelopen 4 jaar.
1: Ja.
0: Maar we hebben bijvoorbeeld op zo'n trip, we doen dat 2 weken dan, komen in 7 staten tegelijk en hebben we 10.000 kilometer gereden in 2 weken tijd.
1: Jongen.
0: Dus kijk, klimatologisch is dat niet goed. Want we hebben weer een flinke voetafdruk achtergelaten.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, je maakt heel wat kilometers. Maar het rijdt natuurlijk zo anders daar dan hier. Weet je? Je doet hier een half uur over naar Lelystad, omdat er een ketenbrug open staat.
1: Ja, precies.
0: Dat probleem, dat soort dingen heb je daar veel minder. Het rijdt veel meer door. Dus je maakt veel sneller kilometers.
1: Ja. Goh, ik vind het wel ondernemend wat jij doet, hoor.
0: Ja, en ik ben het helemaal niet.
1: Nee, want het lijkt mij, ja, jij bent ook niet zo'n. Zo ziet het er ook niet uit.
0: Nee, maar ik ben ook helemaal niet ondernemend. Ik ben ontzettende huismus, gewoon in Ebbeloord. En laat me daar gewoon zitten, weet je. Maar toch is die passie soms nog hoger dan dat huismusgevoel. En gelukkig ga ik met een heel team mee die ook heel veel weten. Dus daar vertrouw ik dan ook al een beetje op. Nee, het is voor mij ook zeker een hele onderneming.
1: Ja, dat lijkt me ook.
2: Maar even, Joke had het net over hobby's. Maar heb jij nu een hobby die niet met het weer te maken heeft? Bestaat dat? Of
0: nou,
2: heb je daar geen tijd voor?
0: Er gaat natuurlijk zoveel tijd in op. Hè? Ja. En ik ben ook best wel vaak met mijn drone te vinden. Fotografie vind ik dan heel leuk. Maar ja, dan neigt dat al heel gauw in naar het weer. Hè? Mooie landschapfoto of mooi boven mistbanken vliegen, weet je. Ja, ja. Dus uiteindelijk heb ik wel wat dingen, hobby's die daar omheen zwerven. Maar die worden allemaal weer naar het midden toe gezogen, dat het toch weer bij het weer een beetje uitkomt, weet je.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus,
0: ja. En ik ben zelfs zo erg, als ik bijvoorbeeld een met vrienden wil gaan eten op een vrijdagavond en er komt gewoon noodweer, dan ben ik zo erg om af te zeggen. Omdat ik daar heen. Maar dat weten zij ook gewoon. Zeg, doe maar, want dan zit jij je hele avond op je telefoon en zit je niet rustig. We doen volgende week
1: dan ben je niet gezellig.
0: Ben ik niet gezellig. Dus dat weten heel veel mensen inmiddels ook wel. Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Kortom, okay. Je bent gewoon verslaafd aan weer.
0: Ja, ja. Dat, en ik moet er soms ook wel een beetje op letten dat ik een beetje de rem aantrek, natuurlijk, want er is altijd wel wat, weet je. En ook mijn collega's bij Hart van Nederland zeggen, ik had gisteren nog een artikel gestuurd, ik was eigenlijk gewoon vrij, en dan zeggen ze van, nou ga je weekend houden, wegwezen.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat, ja. Dus
1: trek even aan je oren.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Egbert, we zitten bijna aan het lokale nieuws, hè? Kunnen we nog een muziekje draaien? Oké. Okay.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad.

0: Dit waren de Shadows met het theme from The Deer Hunter. Goed, wat ik net al zei, we gaan naar het lokale nieuws van 11:30.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Batavia Werf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
4: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Epe en Heerde-Zuid is een ongeluk gebeurd. Je wordt er via de vluchtstrook langsgeleid en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.

0: The Trucks was dit, met Love is All Around. Nou, dit hangt hier ook in de lucht, hoor. He?
1: Nou, zeker. Maar zeker als jij in de buurt bent.
0: Ja. Dank je. We zitten alweer in het laatste half uurtje van of visite bij Spoor 55. Dus de tijd vliegt gewoon. We hadden het net over de weerextremen. Maar er zijn ook hitteplannen, hè?
1: Ja.
0: Een hitteplan voor dit. En dan... Maar vroeger had je dat helemaal niet. Dan was het gewoon warm.
1: Ja.
0: Of heet.
1: Ja, en je wil weten wat ik daarvan vind.
0: Ja, ja, wat vind jij daarvan?
1: Ja, kijk, weet je... Nu ga ik waarschijnlijk een beetje in mijn politieke modus. Maar je ziet natuurlijk wel dat het de laatste 30, 40 jaar... wel steeds meer is opgewarmd. De vergrijzing is ook meer toegenomen... in vergelijking natuurlijk met jaren geleden. Dus we hebben meer ouderen. En blijkbaar is de maatschappij zo ingericht... dat we minder op elkaar letten. En dat daar dus wel meer sturing... aan moet geven. En dat we daardoor zo'n hitteplan hebben bedacht. Ja. Kijk, en dan heb je natuurlijk al die codes. Geel, oranje en rood. Kijk, geel, dat wordt natuurlijk best wel vaak afgegeven. Ik geloof zelfs even uit mijn hoofd al 100 of 150 keer op jaarbasis. Maar geel is natuurlijk niet heel erg spannend.
0: Nee, dat
1: hè?
0: Is morgen, hè, geloof
1: ik. Ja, dat is het voor Lelystad morgen inderdaad. Okay. Ja, en dat is gewoon even, let eventjes op. En kijk, als het echt oranje wordt of rood, dan wordt het allemaal spannender. En dan geeft het trouwens... is het nog niet de garantie dat het bij jou gaat gebeuren. Hè? Zeker met buien bijvoorbeeld. Dan kan het wel code oranje zijn. Maar dan zegt iedereen, het klopt nooit, het valt op een mee. Ja, het is een bepaald gebied waar potentie is. Daar kan het gebeuren. Trouwens, wel even leuk om te vermelden. Die codes gaan vanaf volgend jaar veranderen.
0: Oh.
1: Daar is KNMI mee bezig zijn. Het wordt nu allemaal nog per provincie afgegeven. Maar dat gaan ze volgend jaar mee stoppen. En dan wordt er gewoon een bepaald gebied. Komt een soort lijn of een soort cirkel. Dan gaan ze dat meer specifieker aangeven. Dus, want nu heb je bijvoorbeeld, dan hebben ze voor Gelderland code geel. Maar ja, zit jij in de Betuwe of op Noord-Veluwe. Dat zijn nog wel behoorlijke verschillen. Nog, hè? Dus, dus dat gaan ze aanpassen. Maar om even op de vraag terug te komen.
0: Ja?
1: Ik ga natuurlijk heel goed omheen. Wat ik van die codes vind... ja, soms vind ik het zelf ook wel een klein beetje overdreven. Soms denk ik ook wel, gebruik een beetje je boerenverstand. Hè? Ja, vroeger kon je ook wel bedenken, als het 30, 35 graden is, gaan dan niet de hele middag lopen hardlopen.
0: Nee, precies.
1: Hè? Maar ook dat verschilt nu weer per persoon. Hè? De ene kan wel heel goed tegen 30 graden, de ander minder goed. Maar het is sowieso niet verstandig om een intensieve activiteit te doen met dat soort hoge temperaturen.
0: Nee, ik blijf ook lekker zitten.
1: Zeker. Dat is heel verstandig.
0: Ja, toch wel, hè? Maar ik vind het wel saai, hoor. Als je niks...
1: Ja, ik zeg wel eens...
0: De hitte... die verlamt gewoon.
1: Ik zeg soms wel, zomer zit ik soms meer met het licht op dan in de winter. Want je moet alles een beetje donker houden en dicht houden als je het koel wil houden. Dan zit ik soms zomers meer met licht op mijn huis dan in de winter. En dat is dan ook wel weer eens een nadeel.
0: Ja.
1: Maar goed, het is ook een beetje een luxe probleem.
0: Dat is waar. Maar als jij uitzending draait, hè... Stel je dat dan van tevoren samen in je hoofd? Of hoe gaat dat bij jou?
1: Ja, door die hobby natuurlijk het is gewoon een continu verhaal. Het is continu bijschaven, weer even nieuwe data bekijken. En vaak als ik onderweg ben naar Hart van Nederland in de auto, dan zit ik al dingen te bedenken.
0: Ja.
1: Hoe ga ik het eens insteken vandaag? Of dan zie ik wel eens wat onderweg. Denk, jeetje, wat hangt daar nog gemist? Of dat soort zaken. Dus dat neem ik dan wel weer mee. Maar natuurlijk weet ik waar ik het over heb. Maar ik bedenk het verhaal ter plekke. Zodra de camera aanstaat, 3, 2, 1 en ga. Dan bedenk ik het verhaal eigenlijk gewoon ter plekke.
0: Oké.
1: Maar goed, ik weet natuurlijk wel waar ik het over heb. Hè. Niet dat
0: ik
1: allemaal
0: Dat snap ik ook. Maar vond je dat voor de eerste keer hier, bijvoorbeeld bij Flevoland, spannend om een verhaal te doen?
1: Ja,
0: het weer?
1: Ik weet nog dat ik hier toen zat bij de receptie te wachten. Moest ik wachten tot ik werd opgehaald door Nico van Dijk.
0: Nico
1: van Dijk, daarvoor.
0: Ja.
1: En toen vond ik het best spannend. Want toen zag ik mensen lopen. En ik ook, ik zie jou op tv. En ik ken jou van tv. En en ik vond dat toch best wel weer spannend. Maar als ik dan toch ga zitten, dan gaat er toch een soort knop om. Dan ga ik in mijn weermodus. En dan doe ik mijn ding.
0: Gaat dat?
1: En natuurlijk met nog steeds wel zenuwen. Maar wel dat kan dat wel onderdrukken dan, zeg maar.
0: Ja, oké.
1: Maar als ik daar nu weer op terugkijk, denk ik, of heb ik me druk om gemaakt, denk ik dan. Maar met het hele leven zo, natuurlijk.
0: Dat is in het hele leven zo.
1: Ja.
0: Dat klopt. Oké, Robert, nou, we lopen alweer een beetje tegen het einde, want het is inmiddels 11:45.
1: Zeg, we kunnen wel tot 4 uur doorgaan vanmiddag, hè?
0: We kunnen zeker wel tot 4 uur doorgaan. Maar dan worden mijn collega's boos van Classic Sunday, hè?
1: Ja.
0: Die willen dat niet. Had je nog iets bijzonders? Dat je denkt, nou, dat vinden de luisteraars leuk om te horen van mij.
1: Oeh, iets bijzonders. Ja,
0: wat je hebt meegemaakt. Of...
1: Ja, goed, je maakt ook altijd in de studio als bijzondere dingen mee. Als er dingen misgaan. Dan komen weer de nodige bloopers voorbij.
0: Oh,
1: laatst toevallig nog een keer. Toen kregen ze me niet van zender op SBS6. Toen stond ik 6, 7 seconden. Denk je, wat is 6, 7 seconden lang? Of niet lang, maar voor als je staat daar wel, dan lag het 7 seconden je hoofd in een plooi houden.
0: Ja.
1: Ja, heb ik bijzondere dingen meegemaakt. Ja, op weergebied natuurlijk was ook hier bij Omroep Flevoland met zware stormen dat we op een dijk stonden.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: En we hadden toen een windstoot van 148 kilometer per uur. En ik ben er 3 keer afgerold.
0: Sure.
1: En ik zat helemaal onder de modder en ik kwam helemaal hier de redactie oplopen. Zo, iedereen toptelevisie dit. Ja, kijk hoe ik eruit zie nu, weet je. Maar ja, natuurlijk die extreme, dat blijf je al bij. En toen ook, we hadden in 2012, 4 februari 2012, die min 22,9 graden in Lelystad. Dat is nog steeds hier de laagste temperatuur van de 21ste eeuw.
0: Oh ja.
1: In Lelystad. Niet van alles bij elkaar, maar van deze eeuw.
0: Ja.
1: Ja, en zeker natuurlijk met die opwarming die we nu steeds meer hebben, die kans dat we dat weer gaan halen. Kijk, het is niet ondenkbaar, het kan toch, maar het wordt wel steeds kleiner. Misschien blijft het wel deze hele eeuw staan. En we hebben daar toch mooi bij gestaan bij dat station.
0: Dat klopt.
1: Met die min 22,9.
0: Ja. Oké, Robert. Nou, ik vond het superleuk dat je hier geweest bent.
1: Zeker, ik ook.
0: En ik hoop dat ik je nog een keer zie hier.
1: Absoluut. We gaan nooit een hoop op.
0: Daarom, precies. Nou, lieve schat, dank je wel voor alles.
1: En jullie ook.
0: En heb nog een paar fijne dagen. En werk ze weer, hè?
1: En doe rustig aan met de warmte.
0: Ja, dat doe ik. Jij ook.
1: Oké,
0: dank je.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Op visite bij Spoor 55.

Ja, dit is de Fifth Dimension met Aquarius. En het kwam uit 1969. Kun je nagaan. En daarvoor Thea Dobbs met Een kus van u, meneer. Nou, dat mag hoor. Goed, we zitten bijna al aan het eind van ons programma. We gaan nog naar één muziekstukje luisteren. En dat is van A-ha met There's Never a Forever.

0: Is dit mooi of is het niet mooi? Ik vind het prachtig. Ik hoop dat jullie dat ook mooi vinden. Dit was dus AHA met There's a Never Forever Thing. Goed, we zijn nu echt aan het eind gekomen van ons programma. Ik wil echt met Kingma hartelijk bedanken voor het invallen. Jules, dankjewel voor je berichten. Waren er niet veel, maar... Yvonne Winter hebben we even gesproken. En natuurlijk onze lieve Robert de Vries. Dank je nogmaals.
1: Nou, veel plezier gedaan.
0: Ja, dankjewel. Je kunt straks nog luisteren naar Classic Sunday. En we zitten hier volgende week weer. Althans, dat hopen we dan maar. Maak er een mooie dag van. En tot volgende week. Dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je oponthoud op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Klassiekers.
5: De klassiekers.
1: De verhalen. De sfeer.
5: De sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
5: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
5: Classic Sunday. Met René van Elst.

rustig maar. De Dave Clark 5, ik moet het even afkondigen, want anders wordt hij boos met een aanstekelijke cover van You Got What It Takes. Met die kenmerkende strakke drumbeat van Dave Clark zelf. Met die ronkelde orgeltje en de rauwe zang van Mike Smith bliezen de mannen uit Londen de R&B classic nieuw leven in. En wat we ook nieuw leven inbrengen, dat is natuurlijk het geluid van Classic Sunday op deze zondagmiddag. Mijn naam is Van Els, neem je mee tot de klok van 2. En dat doen we daarna nog met de overige mannen, want er zijn er 6 uur met de mooiste hits. Dat kunnen we wel zeggen. Goed, nou, daar gaan we dan. We gaan terug naar de winter van 1970 voor de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan met zijn allereerste grote doorbraak, Nothing Rhymed. En met die unieke melancholische pianospel en die breekbare observerende tekst van armoede, eenzaamheid en de tijdgeest raakte hij een gevoelige snaar bij miljoenen luisteraars. En dat in zijn kloffie. En dat kloffie, ja, dat was natuurlijk het pakje van toen der tijd. Hier is hij dan. Gilbert O'Sullivan and Nothing Rhymed. Welkom bij de show.

Keith Sweat staat erom bekend dat hij zijn nummers praktisch smeekt om liefde. Zo vaak dat de fans gekscherend durven te beweren dat smeken, oftewel begging, dankzij hem een officiële R&B-subgenre is geworden. Twisted was dat. Dan raden we de 19's R&B in voor een onvervalste explosieve disco-klassieker uit de hoogtijden van de Philly Sound. We duiken in de lente van 77 in de voor Amerikaanse meidengroep First Choice met een stampende hit Dr. Love.

Peter Koelewijn en Kaal 204 en KLM was afhankelijk helemaal niet zo blij met die titel Kaal 204. Ze waren namelijk als de dood dat mensen zouden denken dat de vlucht echt bestond en dat er iets mis mee was. Later bleek, toen het een lekkere poëtische hit werd, ja, toen konden ze er zelf wel een beetje om lachen. Goed, we blijven even op nostalgische toer. We verruilen het vliegtuig voor de boot en reizen af naar de palingsound van Veronica. We duiken even het najaar in van 87. Piet Veerman en Rolling on a River. En dat doen we tot het lokale nieuws. Daarna ben ik gewoon weer terug.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof.

0: kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Batavia Werf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst.

Love's Coming At Ya, oftewel Melba Moore. We gingen even terug naar september 82 hier op Radio Lelystad. En misschien dat het leuk is om even te vertellen. Melba Moore begon haar carrière als musicalster en won zelfs een prestigieuze Tony Award. En toen ze de dancemuziek indook, nam ze de intense theatrale energie gewoon mee. Het resultaat, ze zingt Love's Coming At Ya met zoveel passie dat het klinkt alsof de liefde niet simpelweg haar kant op komt, maar haar met 130 km per uur op de snelweg van achteren aanrijdt. Nou, weet je dat ook weer allemaal hoor. Dit is Electric Light Orchestra en Living Thing. Jawel, lekker luisteren. Dit is Classic Sunday.

0: lekker stukje psychedelische nederpoppartijen zoveel. Shocking Blue met die stampende track Blossom Lady. Gebouwd op die ijzersterke gitaarriffs van meesterbrein Robbie van Leeuwen. En natuurlijk die krachtige, unieke stem van frontvrouw Mariska Veres. Shocking Blue was dat.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1970.
0: Op deze dag in 1970 stond In the Summertime van Mungo Jerry op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het nummer werd geschreven door zanger Ray Dorset. En het bijzondere is, hij schreef het liedje in ongeveer 10 minuten tijdens een pauze van zijn werk. De sound was simpel, vrolijk en lekker rauw. Je hoort onder andere een banjo, een kazoo en een zelfgemaakt basgeluid. Precies die losse sfeer maakte het nummer zo bijzonder. De grote doorbraak kwam tijdens een muziekfestival in Engeland. En Mungo Jerry speelde midden op de dag en kreeg het publiek massaal aan het dansen. Daarna ging het nummer razendsnel de hitlijsten in over de hele wereld. En natuurlijk stond het nummer bijna 3 weken op nummer 1 in diverse hitlijsten. En ruim 50 jaar later is het nog steeds een echte zomerklassieker. En zodra die melodie klinkt, krijg je meteen dat zonnige, onbezorgde zomergevoel van 1970. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl.

Misschien wel leuk om te vertellen. More Than I Can Say. Jawel, Leo Sayer schreef dit nummer niet zelf. Het was oorspronkelijk een liedje van Bobby V uit 61. Sayer hoorde het toevallig in een trein terwijl hij op zoek was naar een laatste nummer voor zijn album. Hij zong het meteen in de studio in en had in één take een wereldhit te pakken. Niet slecht voor een liedje dat hij eigenlijk op het allerlaatste moment pas tegenkwam. Dit is Jonathan Jellis, en I'll Find My Way Home.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil, omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

Ik zeg welkom terug. Nog 5 uur te gaan. 2 uurtje. En ik begon met een heerlijke, ruige, hypnotiserende scheurplaat uit 1993. Tom Petty en de Heartbreakers met een onverwoestbare hit. Mary Jane Last Dance. Dan gaan we eventjes naar Jimmy Cliff.

0: Als een van zijn mooiste bereikbare akoestische ballads uit de popgeschiedenis. Tom McLean en Vincent. Het volgende nummer gaat over het verlangen naar rust en de zee. Als je het drukke stadsleven even helemaal zat bent. Maar het leidde destijds tot een grappig bijverschijnsel. Want na het uitkomen van de hit claimden meerdere kustplaatsen in Nederland plotseling dat hier de bezongen kustlijn lag. Blijkbaar wilde elke badplaats wel een graantje meepikken. Van Mackie McNeil's Terug naar de kust.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Vandaag de biografie van Madonna. Madonna Louise Sikan groeide op in een sterk katholiek gezin in Amerika. Na het overlijden van haar moeder verhuisde ze in 1978 naar New York. Met maar $35 op zak. Ze wilde danseres worden, maar belandde al snel in de muziekscene. In 1982 brak ze door met haar eerste album Madonna. Haar grote wereldwijde doorbraak kwam daarna met Like a Virgin. En in de jaren 80 en 90 groeide Madonna uit tot een absolute queen of pop. Hits als Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer en Vogue werden wereldberoemd. Maar Madonna was meer dan alleen een zangeres. Met haar kleding, videoclips en optredens wist ze regelmatig voor opschudding te zorgen. Ze bleef zichzelf steeds opnieuw uitvinden. En na meer dan 40 jaar carrière geldt Madonna nog altijd als een van de grootste pop-iconen aller tijden. La Isla Bonita. En het hele verhaal lees je natuurlijk op www.popmagazine.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangekomen.

0: aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst. Met de Classic Sunday.
5: Dit is de cover top 3
6: uit het jaar 1975.
5: Met René van Elst.
7: Vandaag, ja, op nummer 3. Rod Stewart, Sailing. Maar ik ga straks natuurlijk draaien het origineel van Sutherland Brothers uit 72. Hoewel Sailing vooral wordt geassocieerd met Rod Stewart, werd het nummer oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Gavin Sutherland van The Sutherland Brothers. Hun versie verscheen in 1972 op het album Lifeboat. De oorspronkelijke uitvoering had een ingetogen volkgeluid en kreeg destijds slechts een bescheiden aandacht. En in 1975 nam Rod Stewart het nummer opnieuw op voor zijn album Atlantic Crossing. Producer Tom Downed gaf het lied een rijk gearrangeerde begeleiding met strijkers en een krachtige opbouw, terwijl Stewart's karakteristieke rauwe stem de emotionele lading versterkte. Hierdoor veranderde Sailing in een bescheiden folk ballad, in een meeslepende popklassieker. Stewart's uitvoeringen werd een enorme internationale hit en bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst. Ook in vele landen groeide het uit tot een van de grote successen. En de song kreeg later extra bekendheid doordat hij regelmatig werd gebruikt bij televisieuitzendingen en liefdadigheidsevenementen. Veel luisteraars zien het nummer als een lied over heimwee of verlangen. Hoewel Gavin Sutherland aangaf dat de tekst oorspronkelijk een spirituele betekenis had en niet letterlijk over vervaging. Dankzij Rod Stewart's internationale vertolking is Sailing uitgegroeid tot een van de meest geliefde covers uit de popgeschiedenis. Terwijl de originele versie van The Sutherland Brothers nog altijd wordt gewaardeerd door liefhebbers van folk en singer- en songwritermuziek. Daarom draaien we het origineel.
4: 1972. Nummer

0: dat was nummer 3. Het origineel was natuurlijk van Sutherland Brothers uit 1972. Oh Boy werd in 1957 geschreven door Sonny West, Bill Tickman en Norman Petty en als single uitgebracht door Buddy Holly en de Crickets. Het energieke rock'n'roll nummer werd een groot succes en groeide uit tot een van Buddy Holly's bekende opnamen. Dankzij het aanstekelijke ritme, de vrolijke zang en de kenmerkende gitaarklank werd Oh Boy een belangrijk voorbeeld voor latere rockmuzikanten. De Britse glamrock band Mutt bracht in 1975 een cover van het nummer uit. De band stond bekend om het combineren van rock'n'roll invloeden met glamrock sound van de jaren 70. Hun versie bleef trouw aan de oorspronkelijke melodie, maar kreeg een volle geluid met krachtige gitaren en een moderne productie. De zang van Les Gray gaf het nummer bovendien een eigen karakter. De cover werd een groot succes in Groot-Brittannië en bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst. Daarmee bewees Mutt dat klassieke rock'n'roll nummers ook in de jaren 70 nog een groot publiek konden aanspreken. Voor veel jonge luisteraars vormde deze uitvoering zelfs de eerste kennismaking met Oh Boy. Toch blijft Buddy Holly's oorspronkelijke opname in 1957 een mijlpaal in de geschiedenis van de rock'n'roll en een inspiratiebron voor talloze artiesten.
1: 1957, nummer 2.

0: natuurlijk. Ja, bekend door met Marnie natuurlijk. Buddy Holly op nummertje 2. Ja, en dan gaan we naar nummer 1. Zo simpel is het gewoon. Hoeveel mensen denken dat Johnny Cash de oorspronkelijke uitvoerder van Tears on My Pillow is? Werd het nummer al in 1958 uitgebracht door Little Anthony and the Imperials. Het lied werd geschreven door Sylvian Robertson en L. Lewis en groeide uit tot een bekende doo-wop en rhythm and blues ballad uit de jaren 50. De emotionele zang van Little Anthony met zijn karakteristieke hoge falsetstem gaf het nummer een bijzondere uitstraling. De single behaalde hoge notering in de Amerikaanse hitlijsten en werd een klassieker binnen de vroege rock and roll. Johnny Cash nam het nummer jaren later op en gaf het een zachtere, meer soulvolle benadering. Zijn warme stemgeluid en ontspannen interpretatie maakten de song toegankelijk voor een nieuw publiek. Cash was vooral bekend door wereldhits als I Can See Clearly Now, maar liet met Tears on My Pillow horen dat hij ook klassieke liefdesballads overtuigend kon vertolken. En hoewel zijn versie minder succesvol was dan het origineel, droeg ze bij aan een blijvende populariteit van het nummer. En tot op de dag van vandaag wordt Tears on My Pillow beschouwd als een tijdloze klassieker die door verschillende artiesten is opgenomen, maar waarvan de uitvoering van Little Anthony en de Imperials nog altijd als de definitieve versie geldt.
1: Nummer 1.
2: 1958.

0: Toon de Mager. Met Stiekem Gedanst. Heerlijk. Dan gaan we... Krijg nou de hik. Ik wist niet eens dat we telefoon hadden hier in de studio. Nou, even kijken hoor. Welk knopje. Oh, deze. Met Van Elst. Hallo?
1: Chef Geneus van Elst. Kan jij niet zorgen dat die van die uit worden zo moe van, hè, van die man die zo dadelijk net na de klok van 2 uur komt? Ja, je hoort die ook weer.
0: Mart Walter.
1: Ja, inderdaad. Mart Walter. Ja, Walter, ja. Ja. Daar word ik echt oppasselijk van, ja. Ik kan ook wel zeggen, natuurlijk. Kan je niet eens net die directie van de Rabio Levista bellen? Dat je bijvoorbeeld eventjes zegt, kan je die man niet gewoon even lekker na de klok van 6 uur een programma geven? We kan jij misschien wel opnemen, toch? Nou, ik, dat was het. Hij maakt er nog een fijne dag van. Ja.
0: Nou, het is best een aardige man, hoor. Die na 2 uur komt. Dit is Blondie en Hanging on the Telephone.

Dat was een fantastisch staaltje, krachtige ethisch poprock uit 87. De Canadese zanger Gino Vanelli met Wild Horses. Dat was maar weer voor vandaag. Jawel, ik durf het bijna niet te zeggen, maar zo dadelijk naar de klok van 2 uur. Mart Walter. En ik zeg, maak er nog een hele mooie zondag van. Volgende week binnen we er weer. Dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnische installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Radio Lelystad. Ogenblikje. Ogenblikje. Ogenblikje. Ogenblikje.
8: Mark Walter.
9: Ja, Amsterdam.

Might op de Classic Sunday. In het kader van Zet hem even lekker aan. Jawel, hè? Hey Van Elst, dankjewel. Voor de afgelopen 2 uur. En hij zat eigenlijk huilend achter het toestel. Want hij heeft vandaag K3 gemist in Bataviastad. Ik moet zeggen, ik ben geweest. Ik vond het fantastisch. Oude jeugdherinneringen kwamen aan me over toe. Maar ja, dat heb je moeten missen, hè, vriend? Ja. Maar ik heb wat video's opgenomen. Dus ik zal het je toesturen. Dus dan kun je nog even mee genieten. Het is na 2, dus... Oh, wacht even. Er wordt geklopt. Wat is er?

0: listening to the classics on the Classic Sunday.
1: Nou, nou, poepoe, is dat lang geleden, hè? Ja, zeker een week. Dat we er waren tussen 2 en 4 uur. Zo, nou, Van Elsten, die gaat rustig naar huis toe. Die gaat vanavond aan de barbecue. Weer niet uitgenodigd, zo jammer, maar... Wat in het vat zit, verzuurt niet. En over dat gesproken, wat in het vat zit, verzuurt niet. Maait tot aan 4 uur. Dus, met andere woorden, daar gaan we.
2: This is Mark Wolfer.

0: eerlijk gezegd heeft hij dat goed gedaan toen die tijd. Deze David Gates, hij zat natuurlijk in de band Brett, die wonderschone liedjes maakte. Maar toen ging David Gates solo en dat heeft hem geen windeieren gelegd natuurlijk. Aan 1973, een van zijn eerste solo-projectjes. Dat ding was getiteld Larry. Wat een heerlijk liedje, zo aan 2 uur lang Bart op de Classics LD. Hey, leuk dat je weer aangaat. We doen dat samen als het even mee zit tot aan 4 uur in ieder geval. En na 4 hebben we natuurlijk nog meer kooiveeën op de zender. Waaronder de good old Jan Staphorst. En natuurlijk niet vergeten, ja, Renéetje Pol. Die sluit de zondagmiddag af tussen 5 en 6 uur. Zo, voor David Gates. Ja, wat hoorden we daarvoor? Een beetje een reggae-plaat. Dan zal je me denken, wat was dat? Wat is dat? Wat heb je gedraaid, Mart? Ja. Nou, dit is een categorie van, dit hebben we herontdekt. Dit komt uit een album van 1977 van ABBA.
1: Wat zeg je nou?
0: ABBA.
1: Ja,
0: ABBA, inderdaad. Het komt van een album. En het is een experimenterend iets geweest van ABBA. Want die ging namelijk proberen of ze ook reggae konden maken. En niet min, leuk liedje. Tropical Loveland, zo heet dat ding.

0: mooie afsluiting ook nog keer, nee. Ja. Classic Sunday. Dat allemaal hier. Classic Sunday. Ja, ja. Classic Sunday. Met de mooiste gouden ouwe. En ineens was het
1: 1968.

0: Ik vind het stoer, hoor. Ik vind het stoer als een vrouw een cover maakt van de Rolling Stones. En dat in een rock'n'roll stijl. Heerlijk. Al zeg ik het zelf. Ik ben niet eens een fan, maar ik vind het mooi. Lekker rock'n'roll zo tegen de, ja, het eerste gedeelte van de Mike op de Classic Zomer. Want de lokale berichten komen er zo aan. Dan gaan we gewoon, half drie, gaan we gewoon heerlijk door.
1: Hey. Mogen we uitblijven? Ja, goeiemiddag. Ik ben te laat, ja.
0: Wat zeg je?
1: Goeiemiddag. Ja, ik ben een beetje slap, hè. Kom ik in de knel te zitten? Nou, wat is dit, man? Wat moet je?
0: Nou, rustig, man, jongens. Rustig. Hè? Het overspannen gedoe op een zondagmiddag. Nou begrijp ik waarom ik tegen de klok van 4 uur kapot ben. Alles zo in een gehaast tempo, jongens. Ik zal het een keer wat rustiger moeten bedoelen. Zo'n thema pannetje erin eventjes. Even relaxen. Zo misschien wel eens lekker zijn natuurlijk. Hè. Oh, trouwens, voor je Leonardo and Friends draaiden we een leuk liedje uit 1968. Fred Domino die waagde het eens een keer op een liedje van de Beatles te coveren. En ik moet zeggen, dat heeft hij heel leuk gedaan. En dat was getiteld Lady Madonna. Zo, en in het kader van ik moet even opschieten, want de dames staan voor de deur. Ja,
2: hey Mart.
0: Wat is er? Wat kan ik betekenen voor jullie?
2: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen, hoor.
2: Met deze oude discoknaller.
0: En wat voor eentje, hoor. Helaas, hij is niet meer onder ons. Maar wat heeft die man verschrikkelijk mooie werkjes uitgebracht. Waaronder die hele grote hit die hij had in die hitplanen. A Love Supreme. Maar, zoals ik net al vertelde, hij heeft natuurlijk meer mooie werkjes uitgebracht. Waaronder dit. I'm gonna

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag. Tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De

0: aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend, met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet en Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: was een beetje de eerste kennismaking met Yazoo in Nederland. Met Alison Moyet, die later uit Yazoo gestapt is en solo opgegaan is. En dat deed ze heel erg goed, hoor. Maar dankzij die hond in 1982, en wel te weten op 2 augustus, lieten ze die hond los in de grote mand die de platenpluggers neergooiden. En daar trok ze uiteraard deze single uit van Yazoo met Don't Go. En dat snuffelde, oh jongen, dat was een geweldig iets op die platenplug. Dag in, die hond die was een snuffelen en die kwam uit met deze single en dat werd een hele grote, dikke, vette hit, ja. Hallo? Hallo? Kan die hond niet even weg, jongens? Even weg, in zijn mandje, hoppakee.
1: Last Sunday, yesterday, do you remember this golden classic?
0: Oeh, en ineens was het 1982. Jeugdige tieners uit Engeland die scoren een wereldhit. Musical Dude met

Dus luister eens eventjes goed. Dames en heren, jongelui, luister eens even goed. Straks tussen 4 en 5 nog meer van dit zoetsappige liedjes bij Jan Staphorst. Ja. Oh, en een van die zoetsappige liedjes van uit de jaren 80. Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Heerlijk. Als je er meer van wil horen, straks staat er aan tussen 4 en 5 uur. En dan het gruigere werk straks tussen 5 en 6 uur met Renéetje Vol. Zo ziet het er nog uit op jouw Classic Sunday, op jouw zondagmiddag. Oh, voor Johnny Hates Jazz. Oh, dat was leuk hoor. Dat was een sensatie in 1982. Een groepje wat overkwam waaien uit Engeland. Het waren allemaal jongelui. Allemaal een beetje in de puberteit. Die richtten een beetje op. Dat heette The Musical Youth. En die brachten een leuk reggae liedje uit. Pastor Dutchie. En jongens, wat werd dat een knalletje in de hitparade. En ook in de disco deed hij dat leuk hoor. Ja, zeker. Dat plaatje opzetten, dat deed goed op de dansvloer. Ja. Later hebben ze dat nog eventjes geremixed in een dubversie. Is ook erg leuk. Misschien dat we die later nog eens een keer gaan draaien op de Classic Show. Want die is ook de moeite waard om aan je te laten horen. Maar goed, dat is later natuurlijk. Hè. En mocht je ons trouwens willen bereiken, vinden we natuurlijk leuk. Ons adres is classicsunday@radioledigstad.nl. Dus classicsunday@radioledigstad.nl. En je kan ons natuurlijk ook even volgen op Facebook. Zoek ons gewoon even op Classic Sunday. En dan krijg je altijd een previewtje van het origineel tegen de cover. Wat we straks weer tegen het einde van de show hebben. Dus rond 4:15. Over dat gesproken, die jukebox die staat klaar. Dus reden genoeg om de knop in te drukken. Huppakee.

0: politiegedraal al meer dan 6 jaar op die classics. En zondag te horen de enige echte originele jukebox. Ja. Weet het apparaat, dat slepen we van de kantine naar de studio toe. Sluiten we aan hier op het mengpaneel. En uiteraard komen daar weer leuke producties uit. Dat je zegt van heel lang geleden. Oh ja, die was leuk, ja. En je weet het, er zitten alleen maar Nederlandstalige producties in. Hè. Ze kan natuurlijk ook in het Engels gezongen zijn. Maar de groep moet sowieso uit, of de zanger of zangeres, uit Nederland komen. Anders krijgen ze geen nominatie om in de jukebox te zitten. Ja. En buiten dat om, het wordt samengesteld door de muziekpolitie van Radio Lelystad. Hè? Dat overkoepelende orgaan. Er zitten allemaal van die wijze mannen en vrouwen zitten in die club. En die luisteren 24 uur naar de zender. En elk plaatje, dat snuffelen ze aan. En dat geven de stempel mee, die mag gedraaid worden. En ga je over de scheep? Ja, dan krijg je een gele kaart. En 2 is exit, ja. Goed, over dat slapgehouden hoer gesproken. We gaan even gauw even doorschakelen, want de roulette tafel staat naast me. En zoals je weet, ik heb een balletje bij me. In het kader van de Pride hebben we een roze bal genomen. Dus die gaan we er zo eventjes in bieden. Dus even opschieten, ik ga even een slier geven aan de roulette tafel. Ook weer gebeurd. En daar gaat hij. Gooi het balletje. Hoppakee, er nu in. Hoppakee. Even kijken waar hij op terecht komt deze zondagmiddag. Even opschieten. Hallo. Waar? Ja, komt hij? Oh, hij is gevallen. Waar is hij op gevallen?
1: Nummer 38.
0: Nummer 38 is aan de beurt. Nou, geld erin. Hoppakee. Even de knopjes indrukken. De 3 en de 8. Hoppakee. Nou, hoppakee. Daar gaat hij. Ja, het duurt eventjes, jongens. We zitten buiten de tijd om. Ik zie wat jij niet ziet. Hij staat erboven en hij gaat zakken. Hij gaat zakken. En hij staat er nog op. Wat is dit, jongens? Ja, ik herken hem. Ik

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op Radio Lelystad.

iedere zondagmiddag blikken we even terug naar dat legendarische label uit de jaren 60 eigenlijk. Waar de zwarte artiesten toen die tijd een kans kregen om hun muziek te promoten. En dat werd wereldwijd geaccepteerd door Motown. Wat een wereldlabel was dat, hè? Wat een stempel had dat in de jaren 60 en 70. Hè? Grote artiesten, waaronder Junior Walker en The All Stars. En how sweet it is to be in love with you. Heerlijk hoor. En daarvoor onze duo-plaat, wie kent hem niet, Nico Haak. Ja, de man achter de piano, hè. Dat had niet, ja, het was eigenlijk, hoe heet zo'n ding eigenlijk, hè? Zo'n café-piano, daar zat hij altijd achter. En hij maakte toen die tijd in de jaren 70 en 80 hele leuke liedjes, waaronder de ukulele. Ja. Gerespecteerd werd de man helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft zonder meer voortleven. Altijd vrolijk als je ernaar luistert, hè. Zo, in het kader van jongens, ik krijg weer aandacht.

is dat. En voordat we het nieuws gaan instarten, heb ik nog een leuk liedje voor je. Ken je nog OMC? En How Bizarre. Ik ga het even een pakje doen. Doe je even met me mee? Gezellig.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Het is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: The Classics on the Classic Sunday.
6: Goedemiddag.
1: Pop in je moerstaal.
7: Pop in je moerstaal.

0: Afgelopen keer was hij nog te bewonderen in Jordaan in de polder. Lange Frans in Baas B. En jij gaat mee. Hey. Je gaat mee in het Diemen Zuid. Ja, inderdaad. Het was een grote hit voor Lange Frans. En hij trekt nog steeds volle zalen. Iedereen ging uit zijn plaat hoe Lange Frans optrad tijdens Jordaan in de polder. Altijd weer leuk om te zien. En hij zal de volgend jaar weer bij zijn. En hij heeft aangekondigd dat hij zelfs een half uur show wil weergeven. Dus dat gaat wat worden. Jawel. Het is 5 over.
1: This the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Zo, traditiegetrouw, op zondagmiddag even na de klok van 3 uur... gaan we terug naar die legendarische hitparade, de Billboard Hot 100. En we zijn blijven steken in het jaar 89. En ik moet zeggen, de platen blijven zoetsappig in die hitparade, hoor. Het is nou niet dat je zegt, sommigen die knallen eruit, maar ja, het blijft heerlijk om naar te luisteren in ieder geval. Het jaar 89 staat in de planning tot aan, nou pakken we 4:10. En we draaien zoals je weet de bovenste 3 platen die het populairste waren in 89. En straks geef ik je nog even een opzomming van de 10 populairste plaatjes die in die hitparade stonden. Op nummer 3, Poison. And every rose has its thorn. Hier is de Billboard Hot 100 uit 89.

ex-man van Bobby. Bobby Brown, maar ook zeg de ex-man van Bobby Brown. Nee, van Whitney Houston natuurlijk. Ja. Steve Kot. Ja. Bobby Brown, My Progressive, op nummer 2 in de Billboard Hot 100 uit 1989. Dat was natuurlijk de ex van Whitney Houston. Wat een turbulent leven hebben die twee geleid, toch? Echt jammer dat Whitney daar aan onderdoor gegaan is in ieder geval. Hey, de Billboard Hot 100 uit het jaar 89, jongens. En we schieten alweer op, hoor. Ja. Het is begonnen in 1960, dus we zijn bijna toe aan de 30 afleveringen. Goed, wat stond er in die top 10 in 89? Nou, op nummer 10 vond Anita Baker plaats met Give You The Best. Ook een hele mooie trouwens. Op nummer 9, Will To Power en Baby, I Love Your Way. Op nummer 8, Milli Vanilli met Girl, You Know It's True. En op nummer 7, Matt Midler. Een dame die ook regelmatig in die hitparade te vinden was met The Wind Breaks My Wings. En op nummer 6, Paula Abdul met Gold Headache. Op nummer 5, Janet Jackson met Miss You Much. Ook een heel mooi liedje trouwens, die kunnen we wel een keer meenemen. Op nummer 4, Paula Abdul voor de tweede keer in die hitparade met Straight Up. En nummer 3, hoorde je Pozend met Every Rose Has Its Thorn. Wat een mooi liedje was dat trouwens. Op nummer 2, gehoord Bobby Brown en My Progressive. En wat was de best verkochte single in Amerika in het jaar 89? Ja, dat is een groep die in de jaren 60 al begon en dat borduurde allemaal een beetje door tot 2000. Ik heb het over Chicago en zij hadden het wonderschone liedje Look Away.

wat was dat ook alweer? Ja, zeker hoor. De Classic Sunday. Iedere zondagmiddag van 12 tot 6 uur. Al je mooie herinneringen van toen op de zender. Oh, en over dat gesproken. Ik heb het.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
4: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt.

0: volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: This is Mart Walther on the Classic Sunday.

Never speak a sound.

echte muziekliefhebber krijgt hier kippenvel van. Ja. Vandaar ook de speciale aanbieding Cut Me Rebel en de Call Me Sebastian. Oh. Wat is dit? Bij het begin van het pianospel van deze plaat krijg ik al kippenvel. En dat eindigt in een climax. Zo waanzinnig mooi is dat. Hey, nog een half uurtje Mart op het toestel. En ik heb nog eventjes zin in, hoor. Ja,

Wat een verschrikkelijke mooie liedje is dit van The Volker Brothers. No Regrets was ook al mooi, maar dit is zo'n onbekend nummer. Maar als je het hoort, dan denk je, oh ja, dat zijn hun. Ja. My Ship Is Coming In. En daarvoor dat verschrikkelijke, ja, dat verschrikkelijke liedje van... wat was dat ook alweer? Hè? De Beatles. Je moeder zei het, nou ja, je moeder moest het even weten. Hè? Wat je allemaal uitspookte. Wat ze niet weet, moet je gewoon geheim houden. En jaren later, als je een keer gezellig aan tafel zit, als je flink volwassen bent geworden, dan komt het naar boven toe. Nou mam, ik moet je nog even wat vertellen hoor. Enfin, laat maar. Hey, je luistert naar de Classic Sunday. We zijn er nog tot 6 uur straks met Jan Staphorst. En ter afsluiting Renéetje Pool. Nou, het is kwart voor. Dat betekent het hoogtepuntje van de hele zondagmiddag. Dus, allemaal met die

1983 met Sam Cooke en Bring It Home To Me. Nou, in 83 nam Willem van Hanegem die nam afscheid van het Nederlandse voetbal. En André Hazes was altijd een hele grote vriend en fan van Willem van Hanegem. En die besloot samen dit liedje op te nemen. Ja. Een zeer uniek exemplaar wat je hoort nu in de Classic Zone, de cover. Tegen het origineel, tegen de cover. Wij zijn vrienden.

zat de blues er al een klein beetje in bij André Hazes. Ja, samen met Willem van Hanegem. En dit liedje maakte ze dan ter afscheid van het voetbalcarrière van De Kromme uit Rotterdam, jongens. 020 tegen 010 in een liedje samen. Wij zijn vrienden. En dat origineel dat kwam natuurlijk van Sam Cooke uit 1962 met Bring It On Home To Me. Ja. Zo, nou, hè, jongens, ik trek het haast niet meer. Ik ben gesloopt, ik ben kapot. Tjoh. Ik moet nog één handeling doen en dat ga ik nu doen. Hoppakee.

0: volgende week.
1: Even een tabletje onder de tong, even afkoelen, even bijkomen, even bijtrekken. Want die Stappos komt er straks aan. Ja, hij is er nog niet, hè? Ja.
0: Hallo!
1: Oh, wacht even, ja.
0: Hallo, hey! Hey, hallo!
1: Ja, wat is er? Wat moet je van me? Wat is er nou, joh?
0: Kan je misschien een plaatje voor me draaien?
1: Ach, natuurlijk, dat kan ik wel even doen. Oh, wacht even. Ik zie daar een lelijk eend aan komen, jongens. Hij komt er straks aan, hoor. Ja, het gierende bandjes in zijn lelijke eend. Het is een rode trouwens. Hey, we zijn er volgende week weer om 2:00. Fijne zondag.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
3: Nooit zoveel moeten doen voor zo weinig geld.
4: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
5: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stroom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.
6: Ik kan toch niet.
7: Derfje heet nou niet. It's loodily at the top.
8: Dit is humor, wat ik bedoel.
9: Geen enkele interesse, dankjewel.
10: Ik word moe. Ik zou graag naar huis willen.

0: Uit de tijd dat de plaatjes nog 2,5 minuut waren. Maar in die tijd konden ze wel een hit scoren, hoor. Jazeker, No Milk Today uit 1966. Herman Hermits. Het was een grote hit in de Nederlandse top 40 toen de tijd. 16 weken lang in de lijst.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1966? Behalve deze hit in de hitparade. Nou, prinses Beatrix en prins Klaus die treden in het huwelijk in 1966. Dan wordt in Amsterdam de Koentunnel geopend. Nou, dat heeft wat voor ergernis gegeven. Zo, wat een files daar altijd. Niet normaal meer.

kaasfondue in kon doen. Nou, dat was in 1966 heel erg populair. Ook de D66 wordt opgericht in Nederland. En Ramses Shaffy die breekt definitief door in Nederland. En wat ook populair is in Nederland, wat helemaal opkomt in 1966... en dat is de mini-rock. Ja! Ha, nou, dat was wat, zeg. Hè? Tja. Maar ja, moet je tegenwoordig kijken wat ze aan hebben, de dames. Ja, dat is toch wel een verschil, hè? Maar het was in 66, was dat wat, hoor. Een mini-rock, zeg. Zo. Nou, en deze dame, ja, die zag er ook leuk uit. Maar dat was er even later weer, 1970 of zo.

leuke muziek uit de jaren 70. Dat was ergens 1975. Dat deze dame heel erg populair was in de hitparade. Wat heeft ze eigenlijk allemaal zo gedaan, Tina Charles? Nou, ze heeft 60 tot 40 hits gehad in Nederland. En 46 weken lang in totaal in de lijsten staan. En ze is één keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Ze staat trouwens ingeschreven bij de burgerstand als Tina Haskins. En ze is geboren op 10 maart 1954. Ze is inmiddels 72 jaar. En ze maakte leuke hits allemaal in de jaren 70. En die leuke hits die hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. Trouwens, René en Mart, dank jullie wel trouwens voor de afgelopen 4 uur. Hè. Ja, ga er maar aan staan hoor. Zo op je vrije zondagmiddag hier een beetje plaatjes draaien.

0: Nou, als je op zo'n zondagmiddag naar Radio Lelystad luistert, naar de Classic Sunday, ja, dan hoor je wat leuke plaatjes erbij komen. Allemaal plaatjes met een verhaal. Heb je ook een verhaal met een bepaalde plaat erbij? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radiolelystad.nl. Jesse Green hoorde je. En Flip. En ja, dit soort leuke muziek. Je hoort dat allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6, zoals ik al zei. En heb je trouwens lokale informatie? Laat het dan even weten op redactie@radiolelystad.nl. En Jesse Green, hij is inmiddels 78 jaar. Hij staat nog steeds rechtop en ik zie hem nog zo optreden bij Toppop. Want daar keken we massaal naar natuurlijk in de jaren 70 en in de jaren 80. Toppop was wel het programma op tv natuurlijk in Nederland, waar alle artiesten, ja, favoriete bands allemaal kwamen optreden. Het zag er allemaal een beetje, als je nu kijkt, het zag het allemaal een beetje knullig uit natuurlijk. Maar toen de tijd, ja, was Toppop toch wel echt top of de biller. Ja, en dit soort artiesten, je zag ze allemaal als kind zijnde. Ja, je zat dan voor de tv, pyjama aan, haartjes nat, zat je te kijken naar de artiesten, de grote hits die er toen waren op dat moment. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar een nieuwsuitzending, een journaal van 8 uur. Want dat was wel het nieuwsinstituut toen de tijd in de jaren 80 om 8 uur, het 8-uur-journaal met Fred Emmer. Luister vooral eventjes hoe het gelezen wordt, hoe rustig het gelezen wordt. En over het probleem, want we blikken terug naar 1980... naar de Gifwijk Lekkerkerk, want dat was wat in Nederland. En we blikken nog even terug naar de prijs van de groente die in 1980 opeens heel erg hoog wordt. Dat hadden we toen ook al, dat prijsgedoe.
1: Een nieuwsbericht van toen.
2: Er komt geen nieuw bevolkingsonderzoek onder de bewoners van de Gifwijk in Lekkerkerk. Dit werd bekend na overleg tussen ambtenaren van Volksgezondheid en het gemeentebestuur van Lekkerkerk. Er was onrust ontstaan onder de bewoners van de Gifwijk. In onderzoekrapporten van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werd het voorkomen gemeld van de stof PCB, het zeer gevaarlijke en kankerverwekkende polychloorbifenyl. Maar uit het gesprek vandaag bleek het gemeentebestuur van Lekkerkerk dat de verontreiniging door de stof zo laag is dat er geen reden tot ongerustheid bestaat. Een aantal veelgevraagde groenten zijn op dit moment soms meer dan 3 keer zo duur als vorig jaar om deze tijd. Maar het ziet er wel uit dat het hoogtepunt is gepasseerd. Erik Boshuizen verzamelde wat feiten.
3: In de winkel kost een krop sla nu gemiddeld 1,80 gulden. Een jaar geleden 40 cent. Voor een kilo andijvie moet op dit moment 2 gulden worden neergeteld. Eind juli 1979 was dat 80 cent. Een kilo tomaten kost nu in de winkel zo'n 2,70 gulden... tegen 1,90 gulden een jaar geleden. En een komkommer is nu 2 keer zo duur als eind juli vorig jaar. Nu is de winkelprijs 1,20 gulden, toen 60 cent. Inmiddels is het al een week beter weer. Brengt dat de prijzen voor deze producten weer op een normaler pijl?
2: Voor de wat stevige groenten, zoals bloemkool, worden deze week al lagere prijzen verwacht. De weersverwachting tot morgenavond van het KNMI. Vannacht enkele mistbanken en minimumtemperaturen rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maar morgenavond een kleine kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 25 tot 30 graden. Vannacht weinig wind. Morgen matige oostenwind. In de middag aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Einde van dit journaal. Goedenavond.
0: Wat een verschil, hè, met het journaal van tegenwoordig.
1: Classic Sunday.

Wat een bijerkletser, hè? Imca Marina, Bella Italia. Het was 1973 dat dit de nummer 19-notering was in de Nederlandse top 40. Ja, Italië, dat was begin jaren 70 dat Nederland massaal Italië ontdekt. En dat hele volkstammen vanuit Nederland met de auto naar het Gardameer gingen bijvoorbeeld. Hele Nederlandse families allemaal op die camping daar. En het was me toch een partijtje gezellig, zeg. Ja, ben jij trouwens op vakantie geweest? Waar ben jij naartoe geweest? Laat het even weten op Classic Sunday at RadioLadyStad.nl. En ja, misschien moet je nog wel op vakantie. En trouwens, je kan ook hier in Lelystad gewoon op vakantie. Want ik reed van de week eventjes langs op de fiets langs het Wolfpark. En daar is gewoon een camping ontstaan. Daar zijn gewoon inwoners gezellig een aantal dagen aan het kamperen. Nou, dat is hartstikke mooi initiatief natuurlijk. Trouwens, ben je op zoek naar lokale informatie? Ben je geïnteresseerd in je stad, in je omgeving? Nou, kijk dan even op radioLelystad.nl, want daar vind je het allerlaatste lokale nieuws van de stad, hè? Ja. En de leukste muziek, dat hoor je hier op Radio Lelystad op de 93 FM en op DAB Plus, kanaal 12 Dirk en wereldwijd radioLelystad.nl. Kijk even voor het laatste nieuws daar, hè? En nu terug naar de jaren 80. One Tune, Dance Hall.

muziek uit de roerige jaren 80. 1984 om even precies te zijn. De nummer 9 notering in de Nederlandse top 40. One Tune. Een dancehall dance. Een lekker plaatje hoor. Kijk, ik draaide hem toen ook al in een radioprogramma. Kan je nagaan. Ik zit nu nog steeds in 2026 op die zondagmiddag met radioprogramma's. Nou, hoe is jouw toekomst verlopen eigenlijk? Ja, nou, leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. We mogen er niet over klagen, want we hebben natuurlijk leuke muziek zo op die zondagmiddag. En misschien zit je wel in de tuin, want het is lekker weer. Trouwens, ik liep vanmorgen even langs het Gelderse Diep met de hond. En zo dat kleine beetje, dat windje en dat zonnetje zo. Nou, heerlijk hoor. Nou, ik teken ervoor. Laten we het afspreken dat we het gewoon zo tot eerste kerstdag hebben. Een beetje sneeuw, eerste, tweede kerstdag. En daarna gewoon weer dit weer wat we vandaag hebben. Dat zou wel hartstikke leuk zijn natuurlijk. Hey, maar in 1984 hoorde je Wang Chung en Dance Hall Day. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1984? Wel, Theo Komen, de sportverslaggever, komt om het leven bij een auto-ongeluk. Dan wordt Ronald Reagan voor de tweede keer gekozen als president van Amerika. En we hebben in Nederland een hele grote tv-actie. 1 voor Afrika, voor Hongerend Afrika. En er wordt maar liefst 80 miljoen gulden opgehaald toen in 1984. En dat was toen ontzettend veel geld. En we gaan ook in 1984 naar de bioscoop voor de film Schatjes. Nou, dat was ook leuk, hè, met 2 van die ettertjes. Jonge, jonge, of waren het er 4? Nee, het waren 4 van die kleine ettertjes die hun ouders het leven zuur maakten. En we keken op tv naar het E-team. Nou, dat was leuk, hè. Het E-team, hè. Nou, ik keek er ook naar. Ja, jij ook? Ja, leuk, hè. Ja. Hey, maar we gaan even op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. Eens kijken of het de komende dagen nog zo lekker blijft in Nederland. We'll be right back.

0: Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jemy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Batavia Werf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

studioproject van Jaap Eggemond. In de jaren 80 had hij natuurlijk succes met de Stars on 45. En in 1984 deed hij het opnieuw. Toen richtte hij weer een studiobandje op, The Band of Cold. Love Songs Are Back Again. En wat hebben ze eigenlijk gedaan in de Nederlandse top 40 toen in 1984 wel? De hoogste positie wat ze haalden was de 12e plaats en stonden 6 weken lang in de lijst. En dat was dus een productie van Jaap Eggemond. En wie zaten er nou eigenlijk in die Band of Cold? Nou, dat waren de volgende artiesten: Forrest Thomas, Omar Dupree, Glenn Velter en Jaap Eggemond. Ja, dat was dus de producer. Jocelyn B. Smith en Joe Skate. Dat waren de artiesten die dus achter de Band of Cold zaten. En ze hadden 2 kleine bescheiden hitjes in de jaren 80. Maar ja, allemaal leuke zoolplaatjes uit de jaren 70. Allemaal achter elkaar geplakt en opnieuw ingezongen natuurlijk. Nou, we kennen het natuurlijk wel uit het principe van de Stars of 45 uit begin jaren 80. Allemaal leuke muziek zo op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat dat je zegt, nou ja, daar heb ik al een leuk verhaal bij, maar laat het dan even weten op classicsunday@radioledistad.nl en zoek je lokaal nieuws. Ben je op verzoek naar het laatste nieuws van de wijk waar je in woont of de straat of misschien wel gewoon geïnteresseerd in de lokale politiek? Nou ja, dan moet je zeker even kijken op radioledistad.nl, want daar vind je het allerlaatste lokale nieuws. En we blijven even in de jaren 80. Met een band, nou ja, wat moet je daar nog over zeggen? Fleetwood Mac, dat.

Het was verrassend in de jaren 80, deze nieuwe single toen de tijd van Fleetwood Mac, Dusk. Ja, wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40, Fleetwood Mac? Want dat is me toch een instituut, hè, in de jaren 60 opgericht. Nou, ze hebben in Nederland 20 top 40 hits gehad en 193 weken lang zijn ze in de lijst in totaal geweest. En ze zijn 6 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Trouwens, je luistert naar de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6, juweeltjes van toen, plaatjes met allemaal een verhaal erbij. En heb je ook een verhaal? Nou, laat het even weten. Op classicsunday@radiolelystad.nl. En straks na 5 uur krijgen we René Pol. En die Pol die loopt al een beetje om me heen te draaien. René, ik heb dat toch liever niet, hoor. Dat je zo om me heen... Ik vind dat zo... Nee, ik vind dat niet prettig. Trouwens, wat is je baard lang, joh? Wat, René hebt zo'n baardje en een puntbaardje. Maar dat wordt wel heel lang. Ben je aan het kweken voor Sinterklaas te spelen of zo in december of zo? Dat is niet normaal meer. Maar ja, over baarden gesproken... Zo, deze mannen hadden ook baard, hoor. Mannen met baard. Zo. En altijd mooie vrouwen met bikinis eromheen en mooie auto's. Hot rods. CZ Top, give me all your loving.

0: 40 is lekker, hè? ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. In 1969 opgericht in Houston, Texas. En de band bestond uit Billy Gibson, Frank Beard en Dusty Hill. En wat hebben ze legendarische muziek gemaakt. Nou, ik hou ervan, hoor. ZZ Top en het allemaal hier gehoord op de Classic Sunday. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. Het is wel een triest moment. We blikken terug naar 13 juni 2020. TV-ster Tineke Burg overlijdt.
1: Goedenavond in Nederland en in Vlaanderen. Welkom op onze vaste trosavond, die we dit keer muzikaal beginnen met een special rond de Dolly Dots in Japan.
2: Vorig jaar presentatrice en omroepster Tineke Verburg is gisteren overleden na een maandenlang ziekbed. Verburg was vooral bekend van tv-programma's bij de Tros, waaronder Tros Actua in Bedrijf, Actua Medisch en 10 voor Taal. Tineke Verburg was 64 jaar.
3: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Het was in 1983 de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Palingzaand, hoor je. Ja, het komt uit Volendam natuurlijk. Canyon en Als ik maar bij jou ben. Uit de tijd dat we ook nog naar Nederland Muziekland keken op tv van Veronica. Dan was Veronica, die had zo'n zomertour en dan deden ze allerlei steden aan. En dan zetten ze daar een tent op en dan kwamen al die grote artiesten uit Nederland, die kwamen aan optreden. Hartstikke leuk toch, jaren 80. Wat hadden we toen leuke televisie allemaal. Ook in 1983 hadden we hier een grote hit in Lelystad. Ja, het kwam natuurlijk niet uit Lelystad, maar het was wel een hele grote hit in de discotheek die we hier toen hadden. De Du Passage. Ja, dat was voorheen Park Sylvia. En later werd dat in 83 dus de Du Passage. Nou, dat was wat hoor, in 83.

Zomerse klanken uit 1983. Het was hier in de discotheek, was het een grote hit. Dolce Vita van Ryan Paris. Ryan Paris, ja, komt uit Italië. Hij is inmiddels 72 jaar. En hij is ook acteur. En hij heeft ook nog een klein rolletje meegespeeld in Once Upon a Time in America. En als ik nu kijk hoe die er nu uitzag, toen was het, was het voor de dames misschien wel een hunk. Maar als ik nu kijk, ja, er zijn er toch wel heel wat pasta's van die mama doorheen gegaan, als ik zo zie. Ja, de jaren zijn zo doorgegaan. Maar goed, in ieder geval 72 jaar Dolce Vita en hier gehoord op de Classic Sunday. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer. Even na 4 uur voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. En straks na 5 uur krijgen we Paul. Ja, Paul, je mag nu. Je zit me gewoon hier weg te kijken. Jezus. Nou, hey, fijne zondag nog en tot volgende week. Bye-bye. En luister nog even mee naar Diana Ross van Tenderness.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Christopher Cross en Ride Like the Wind. En daarmee openen we het laatste uurtje Classics hier op Radio Lelystad tijdens de Classic Sunday. Wat hebben we allemaal in petto in dit laatste uur? Ik heb een vinylofiel.

0: zoals reeds gehoord, Where Did Our Love Go? De Supremes waren dat. En dat brengt ons nu bij...
1: De Vinylofiel.
0: Zandloper is een nummer van de Nederlandse rapper Typhoon... in samenwerking met rapper Rico en muzikant en cabaretier André Manuel. Het nummer verscheen op zijn album Lobe Die Bassie uit 2014. Op 30 juni van dat jaar werd het nummer uitgebracht... als de eerste single van dat album. In een interview vertelde Typhoon over de betekenis van Zandloper. Het gaat over het loskomen van het verleden, het eigenlijk sterven en opnieuw leven. In dat mensenleven hebben we een heleboel levens. Soms moeten we dingen aantrekken, soms moeten we dingen weer van ons afstoten. En dat geldt eigenlijk allemaal voor een leven. Dus die Zandloper die staat voor het telkens weer opnieuw geboren worden. Maar je wel realiseren dat het leven een feest is. Daarom die muziek ook. Dat maakt Zandloper zo compleet voor mij.

Graf. Op mijn graf. Volgende week doen we gewoon weer een hele nieuwe vinylofiel. Trap tegen de kast aan. Kijken in het archief hier bij Radio Lelystad. En misschien vinden we wel weer wat. Mocht dat nou niet het geval zijn, mag ik dan een beroep op jou doen. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Gaan we nu terug naar 1993. En dat doen we met de Proclaimers. I'm gonna be. When I wake

Weernieuws, verkeer, waterstanden, obligatienieuws. Wendy en Lisa, Lolly, Lolly is dat. En daarna zijn wij terug met de ja, bedachte draken. Maar zij geloven er wel in. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van Halsels.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Lelystad met...

Imagine Dragons, Believer, hier op Radio Lelystad. Wat heb ik in de laatste 25 minuutjes van deze Classic Sunday nog voor je? Ik heb de Dolly's, die gaan we zo meteen doen. En we hebben natuurlijk de ATT, en die komt uit 99. En

0: Dance With Me, Peter Brown, hier op Radio Lelystad. Dan is het nu tijd voor...
1: de albumtoptrack.
0: Californication is het 7e studioalbum van de Red Hot Chili Peppers... dat in 1990 werd uitgebracht. Het is het meest succesvolle album van de groep tot nu toe... en verscheen op zowel CD als LP. Californication betekent ook de terugkeer van gitarist John Frusciante... die in 92 de groep wegens drugsproblemen had verlaten... maar in 98 opnieuw de plaats innam van Dave Navarro. Around the World is als tweede single van hun album Californication uitgebracht. Er zijn twee versies van de single, elk met verschillende B-kanten. Op de eerste versie staat Teatro Jam, een tot dan toe niet eerder uitgebracht nummer... en een demo van Parallel Universe. Op de andere versie staan twee nummers live gespeeld in Stockholm... Me and My Friends en Yertle Trilogy. Het nummer kent verschillende stijlen. In de verse wordt gerapt, maar het refrein is heel melodieus. Iets wat voor de Peppers tot dan toe niet veel

volgende week weer een nieuwe ATT. Heb je suggesties? Mail het naar het bekende adres classicsunday@radiolelystad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1988. De frontman van Yes ging solo. En dat deed hij met Hold On To Love, die dus John Anderson.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1965.

Yardbirds, Heart Full of Soul, komen wij aan bij alweer de laatste voor vandaag in deze Classic Sunday. Steely Dan, Reeling in the Years, is de laatste. Ik ga niet uitleggen wat Steely Dan betekent, dat ga je zelf nog opzoeken. Ik ga je wel vertellen, volgende week zondag zijn wij er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van de Classic Sunday hier op Radio Vegas. Van 12 tot 2, René van Elst, 2-4, Mark Walter, 4-5, Jan Staphorst, om 5 uur in één keer. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: I'm Ringo and I play drums.
3: Well, I'm Paul and I play bass.
4: I'm George and I play a guitar.
5: I'm John and I too play a guitar.
6: Je muziektherapie begint nu.

0: Afkomstig van een van de best beoordeelde albums van Roxy Music. Ook Out of the Blue staat daarop. Persoonlijk favorietje, maar goed, dat mag je vergeten. Country Life, het vierde studioalbum van de groep. Je hoorde All I Want Is You. De start van sessie 602.
1: Muziektherapie.
0: Muziek uit zes decennia, variërend van daverende gauwouwe tot gloedje nieuw werk. Natuurlijk rond kwart voor weer een deun van de Fab Four. Het tune van toen die op allerlei stations werd gebruikt destijds. Popnieuws en ook nog een hartstikke mooie live uitvoering. Dat en veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

een bekentenis is. Eigenlijk met Debbie LeBlanc. Frankie Vaughan was dat. 1961. Forse hit in het Verenigd Koninkrijk. In de top 100 over het jaar bereikte die nummer 21. Nou, niet verkeerd. Zometeen popnieuws. Eerst de tweede single van het debuutalbum van Duffy destijds. Mercy.

Nou, je hebt het ongetwijfeld al gehoord. Rubber Soul verschijnt op 2 oktober in een uitgebreide re-release. Nieuwe mixes, sessieopnamen, demo's, als 4 cd en 5 lp-box met een 88 pagina stellend hardback boekwerk en ook in een Blu-ray-versie. 1 track is inmiddels vrijgegeven, die hoor je later in het programma. Er is nog geen datum voor de officiële première, maar de eerste try-out staat gepland voor 12 maart volgend jaar. Purple Rain, de musical. Met meer dan 20 hits en met onder meer de medewerking van Jason Michael Webb van Michael Jackson, de musical, zou dit wel eens een smash hit op Broadway kunnen worden. Jean-Michel Jarre komt met een boek over zijn specialiteit, A History of Electronic Music. Op 24 november verschijnt het en het bevat bijdragen van onder andere Vince Clark, Armin van Buuren, Nick Rhodes en Gary Newman. Slechts 6.000 exemplaren worden er op vinyl geperst van de audiofiel heruitgave van Michael Jackson's Bad. De Ultra Disc uitgave beslaat 4 kanten met als afsluiter Leave Me Alone, dat op de originele versie destijds ontbrak. De 20e verjaardag van Bob Seger's album Face the Promise wordt gevierd met een geremasterde en uitgebreide re-release. Voor het eerst op vinyl verschijnt het op 18 september. Een van de 4 bonus tracks is Little Jane. Dat hoe je zo meteen.

duidelijk herkenbaar, Bob Seger. De man is al 65 jaar actief in de muziek, dus ook niet bepaald een jonkie meer. 81 staat er inmiddels op de teller. The Promise Expanded, je hoorde Little Jane. En dan gaan we naar 2008. Het was de eerste single en ze brak er meteen groots mee door. Op 5, zowel in de VS als in Nederland. Bubbly, van Colby Kayla.

0: Fantastisch hoor, meteen zo scoren met je eerste single. Maar daarna. Lijkt me niet makkelijk. Bubbly, zoals gezegd, een top 5 hit. Zo aan de overkant van de grote oceaan als hier. Vorige week zou Jan de Hond 84 zijn geworden.
1: Hallo, dit is Jan de Hond, solo-gitarist van ZZ Damascus. Je luistert naar Muziektherapie.

Afkomstig van het eerste album, dus uit van ZZ en de Maskers, een glansrol voor meestergitarist Jan de Hond. Quizzas, quizzas, quizzas. Er wordt binnenkort gestart met werk aan het uitbreiden van zijn biografie van 10 jaar geleden. Je wordt helemaal geüpdate, dan is het verhaal zeg maar compleet. Nieuw werk van Daxi's Midnight Runners.

0: Ik betwijfel zeer sterk of ze er een award mee in de wacht gaan slepen voor de tekst. Maar goed, dat maakt niet uit. Het klinkt best lekker. Nexys Midnight Runners met gloedje nieuw werk. You've Got the Love. Afkomstig van het album dat binnenkort gaat verschijnen.
1: René van den Abele met de tune van toen.

Leuk hè? Sting met een uitvoering van Roxanne. Live at the Rijksmuseum in Amsterdam, jawel. En voor die gelegenheid kreeg hij trouwens een 17e-eeuwse gitaar te leen van het museum. Nou, daar leende dit nummer zich natuurlijk schitterend voor. Want op zo'n oud instrument moet je geen rock staan te beuken, lijkt me zo. Roxanne van Sting. Je luistert naar muziektherapie. We gaan naar het midden van de jaren 60. Een nummer wat geschreven werd door de Braziliaan Valdir Azevedo in 1950 al. Ook Percy Faith waagde zich eraan. Maar dit is het orkest van James Last.

0: Legendarisch orkest was het natuurlijk, James Last, een orkest. Delicado, hoor je. Neil Young, aanstaande november wordt hij 81... maar is niet eens de oudste van de club in Neil Young en de Chrome Hearts... want de man achter orgel en piano, Spooner Oldham, die is inmiddels al 82.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

Mooie, zeg maar, een beetje breekbare versie van After the Gold Rush. Neil Young en de Chrome Hearts. Muziek van Jeff Beck uit 1967. Hi-ho, Silver Light.

0: grootste solo-hit van Jeff Beck, die idioot genoeg in de Verenigde Staten genadeloos flopte. Hoe is iets vreemds. 78 werd de man helaas slechts, had best wat ouder mogen zijn, want hij was nog actief genoeg. Hi ho, Silver Lining. Pakken het meest recente album van de Stones erbij. Covered in You.
1: 2026.

0: Een van mijn favorietjes van Foreign Tongues, The Rolling Stones en Covered in You.
1: Muziektherapie.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Nou, van die uitgebreide re-release van Rubber Soul is dus één track inmiddels vrijgegeven. Dat is de eerste take van Michel.
3: Here we come. Stand by.
4: Michel, take one.
3: Yeah. One, two, three, four.

eerste opname dus van Michelle terug te vinden op die box van Rubber Soul die begin oktober verkrijgbaar zal worden. Dat waren ze weer, kwart voor, de Fab Four, zoals elke week in muziektherapie. Oké, we pakken er een tip bij. Hij haalde het dus niet, althans niet in Nederland. In de Verenigde Staten kwam hij op 75, ook niet bijster hoog. Maar het Verenigd Koninkrijk, dat deed hij het heel wat beter. Een top 3 notering van Judy Clay en William Bell.

Muziek uit 1968 die het in Nederland dus niet haalde. The Private Number, Judy Clay en William Bell. Muziektherapie, de 602e sessie was dit alweer. Wat mij betreft graag de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden erbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel.